0: Music.
1: Ayodeji Balogun, beter bekend als Wizkid, groeide op in Lagos, Nigeria. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te maken en brak door met de hit Holla at Your Boy. Zijn internationale doorbraak kwam dankzij samenwerkingen met Drake en later de wereldhit Essence, featuring Tems. Daarmee werd hij een van de eerste Afrobeats artiesten die wereldwijd de charts domineerde. Albums als Made in Lagos brachten Afrobeats naar een compleet nieuw publiek. Wizkid staat bekend om zijn relaxte vocals, Afro R&B sound en wereldwijde invloed op moderne popmuziek.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
6: Are we having fun today?
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Yeah.
5: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it. Galaxy.tv. We are Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Afrobeats werkt wereldwijd omdat het draait om ritme, energie en feel-good vibes. Daarom hoor je het steeds vaker op festivals en radio.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture, for the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: This is Galaxy Radio.
2: Let's go.
1: This is where you hear the biggest stars.

0: Black Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
1: R&B draait vaak om emotie, storytelling en focus. Daarom blijft het genre generaties lang relevant.
2: Hey.
0: Hip-hop, R&B en Afro-music.
3: Talk about black history.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Bye.

0: je moet me niet filmen.
1: Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully primetime. Doe je ogen niet dicht, want de guy is ik zie je once in a lifetime. En de shit die ik rap lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie voor koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike kicks. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch?

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
2: This thing right here is our thing.
3: Hey. Put your hands up.
4: Do it right now. Go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
5: Here we go. Here we go. Here we go.
2: This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
6: It's a new day.
7: I'm up early, I'm never late.
5: This is Galaxy.
8: What's up? It's Lil TJ.
9: What's up? It's 21 Savage.
10: It's Vito, baby.
11: What's up? What's up? What's happening?
12: What's up? It's Smoke.
13: What up? It's your boy Lil Durk.
14: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
5: We are Galaxy.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black music.
3: Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
4: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black
4: music. Black music sounds like this.
6: June is Black Music Month.
4: We are Galaxy Radio, dropping another playlist loaded with the biggest bangers.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We are Galaxy.
7: Please wake up. Please wake up. Wake up.
8: This is A Boogie with the Hoodie.
9: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
10: Bless up, it's DJ Khaled.
11: What's up, guys? This is Post Malone.
12: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla Sign.
13: It's Young Thug.
14: Hi, it's Lil Nas X.
6: We are Galaxy.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Brand new day with my crew.
7: It's Tiger. Non-stop hip-hop.
8: Me, myself, one-third, Quavo.
9: This is Travis Scott.
10: Let him know.
11: Migos in the building.
12: What up, it's your boy DJ Mustard.
13: Hey, yo, this is Cardi B.
14: What's up, this LMA.
15: Turn it up, this is Future.

We are Galaxy. Astro.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
4: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
5: Galaxy.
6: Hold on, wait.
7: This is Chris Brown and you're listening

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: bank is leeg, zat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog, zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu.
1: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music. I

0: Begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
2: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.
4: We are Galaxy.
5: I didn't come this far just to come this far.

for hip-hop, afro, R&B and dancehall music.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black Music.
1: Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B.
2: My anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun.
3: Oh my gosh, look at her butt.
4: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
4: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B, and Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

0: check out the
1: music.
2: Hey, next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
9: Yeah, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
10: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: 24 hours a day.
11: We back. Rolling 10 joints in a row.
9: Do it!
11: Back inside that hip hop and R&B.
12: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
11: Light them.

0: hip-hop on Galaxy Radio.
1: Yeah.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Play everything.
5: We play all your favorite black music artists and music.
7: Who's that providing the sound?
5: This is Galaxy Radio.
8: I'm one of a kind.
5: This is where you hear the biggest stars.
9: Biggest stars. Biggest stars. All over.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Okay, let's go.
6: This beat right here.
7: Yeah, I know.
8: Get that old robotic futuristic joints,
6: was like nothing.

0: Boems, you know what I'm saying?
1: Yo, wat chill dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag hoor je dat hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2. En straks gaan we luisteren naar Little Brother. En dan vertel ik daar ook even wat over. Maar eerst beginnen we, zoals elke week, met de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat is omdat Galaxy een spin-off channel heeft. En dat heet dan ook Galaxy Throwback Radio. Dat zat ik van de week weer te luisteren en dan hoor ik zo'n track voorbij komen wat dan echt zo'n classic is. En ja, dan moet ik daarmee beginnen. Ik heb het dit keer over The Far Side met

Ik heb geen zin in plat getreden paard. Door bloed en vlammen wil ik ook niet baat. Al ben ik slechter.

Ik zal uw aanbod ongezien versmaden. Ik doe niet mee.

Je hoorde Diggy Dex met Barricade. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Diggy Dex. Dat later in de uitzending. Nu eerst Little Brother, zoals ze eerder beloofd. En dan gaan we draaien de track The Way You Do It. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over Little Brother zelf. Het was het jaar 1998. Fante liep rond bij North Carolina's Central University en zag daar Ninth Wonder en Source Magazine lezen. Zelf had hij er ook eentje in zijn handen en ze spraken elkaar daarop aan en gingen samen hangen. Nog geen 2 weken later ontmoette Fante, terwijl hij aan het rappen is, Big Pooh. En Big Pooh vertelde hem hoe dope hij zijn verse vond. En dus in nog geen 3 weken tijd was daar Little Brother geboren. Het kleine broertje van de Delas, de Tribes, de PE's out there. En uiteindelijk werd de movement nog groter en kwam daar de Just Us League. Met 8 MC's en 4 producers kwam hieruit de ene naar de andere dope song. En allemaal in een soortzelfde stijl. Maar de basis van dat alles werd gelegd door Little Brother. En dankzij dus het openlijk lezen van een Source Magazine. Ze werden even bestempeld als de nieuwe Tribe en zelfs als de redders van hiphop. Nou, die veren in hun achterste hebben ze niet echt kunnen inlassen of waarmaken, naar mijn mening. Maar ze hadden de underground on lock. En ze waren gewoon de grootste beweging in die tijd. En iedereen...

0: Tennessee.
1: Uit Nederland, Hip Hop Alliance featuring Down Low en Flip the Script met Nothing Like Viva. En bij deze ook echt een big shout-out naar Coolie D. En hij weet zelf wel waarom. En ja, ik vind gewoon dat gewoon een geweldige producer, rapper, alles bij elkaar. Dus bij deze, big shout-out naar hem. En gewoon geweldig persoon ook. Dat gezegd hebbende, over geweldige personen gesproken. Het is vandaag ja, natuurlijk zo dat er een interview weer is met dit keer Diggy Dex. En de eerste vraag die ik hem stelde was deze. Wat niet heel veel mensen weten, we go way back. Jouw muziek is inmiddels veranderd, maar jij lijkt niet te veranderen. En daarmee bedoel ik, zoals ik jou hoor in interviews, zoals ik jou zie op tv of op een podium, zo was je ook op het allereerste moment dat ik jou gewoon in levende lijven ontmoette. Er is een oprechte interesse in mensen en je bent erg benaderbaar. Is dit iets wat je van meet af aan hebt bepaald door jezelf zo neer te zetten van, joh, als ik muzikant ben, dan ga ik zoveel mogelijk mezelf zijn en benaderbaar zijn. Niet zozeer als strategie, maar meer als levenshouding bedoel ik dat. Of heb je er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan en ben je gewoon zo? Wat het antwoord ook mogen zijn, waar komt het volgens jou zelf vandaan? Hoe je omgaat met mensen van buiten jouw inner circle, zeg maar. Alsof ze in je circle zitten.
2: Hey Danny, op de vraag hoe ik met mensen omga. Ja, ik denk dat dat iets is wat altijd al in me heeft gezeten. Ik ben altijd gewoon nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. En wat het verhaal is erachter. En dat me dan ook, dat kan dus van iedereen zijn. Dat kan van mijn oma zijn van 91 tot en met Guus Meeuwis. Iedereen heeft een verhaal. Ja, ik ben ook wel een beetje opgevoed. Gewoon behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wil worden. Maar het is ook een oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar mensen. En de achtergrond is.
1: Ja, hier was ik nou gewoon ook weer echt heel erg benieuwd naar. Van hoe dat nou eigenlijk zat. Dat heb ik je nooit gevraagd eigenlijk. Nou, bij deze wel. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Je hebt inmiddels heel erg veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
2: Dat is een goede vraag. Wat hiphop voor mij betekent? Nou ja, hiphop is, weet je, het zit. Toen ik het ontdekte als 12-jarige, 13-jarige, sprak het me echt aan in me. Muziek heeft me dat altijd nog aangesproken, echt op zielsniveau. Toen ik ook een kind was en de eerste dingen van mijn pa hoorde, van Paul Simon of de Beatles en later Michael Jackson, toen ik jaar 8 was, op en weer, raakte het me zo enorm dat ik wist ook niet precies waarom en hoe en wat en hoe het dan in elkaar stak, maar ik heb altijd wel een enorme, echt een enorme connectie met muziek gehad. En toen ik jaar of 10, 11 was, begon ik dat iets meer te exploren in rockmuziek en punk. En kwam ik al snel in aanraking met hiphop. Maar wat daar vooral mee in aanspraak was een bepaalde directheid en ook wel een bepaalde DIY-mentaliteit die me altijd heel erg heeft aangesproken van hey, je hoeft niet. Ik was te ongedurig voor de traditionelere weg van muziek. Ik heb wel 2 jaar gitaarles gehad, maar ik vond dat eigenlijk heel erg saai. En dat was ook een andere tijd, denk ik nog. Ik had een soort oude leraar waar je echt op een oude Spaanse gitaar moest leren. Maar ik wou gewoon akkoorden leren van Nirvana of zo, weet je. En dan zei ik van, leer maar gewoon die 4 akkoorden, want dan kan ik zelf een liedje maken. En ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om zelf iets te maken. En ik heb nooit, tot op heden, nooit zo goed gesnapt waarom mensen covers zingen. Omdat ik dan, ieder zijn ding natuurlijk, maar ik heb altijd heel erg de drang gehad om iets zelf te maken. En te denken van, waarom zou ik iets naspelen wat al gemaakt is als ik het zelf kan doen. En hiphop was in ieder geval in die tijd en voor mij nog steeds bij uitstek de muziekstroming om dat te doen. Je hebt niet veel meer nodig dan een beatbox en een rijke fantasie. Dus zo was het ook ooit begonnen voor mij in ieder geval. Weet je, gewoon met elkaar in een cijfertje staan of op een simpele beat. En op een instrument of aan een plaat gewoon wat gaan rappen. Maar wel iets gaan creëren. Dus dat is, ik denk, de creatie en de puurheid wat hiphop altijd in zich heeft gehad. Dat is, en de rauwheid of zo daardoor, dat is iets wat mij veel waard is.
1: Ja, heel mooi antwoord. Hey, we gaan ook nog wel nieuwe muziek van je draaien. Maar we gaan nu nog even way back. Samen met Eefje heb je een prachtig nummer gemaakt, wat mij betreft. En die heet God van het Niets Doen. En die hoor je nu.

0: Ja, ik blijf het zeggen. Je kunt het niet met heel veel eens zijn wat Johan Derksen allemaal uitkraamt. Maar wel met dat de wansmaak in Nederland regeert. Want anders was zo'n zangeres als Nina, die je zojuist hoorde, toch veel bekender. Dit is gewoon te bizar hoe goed zij is. Nina, N-E-E-N-A-H, zo schrijf je haar naam. En deze track heette Show Some Love. Ja, ik ben er helemaal weg van. Alles wat zij doet is ook gewoon geweldig. Haar featurings bij Frisco in het Nederlands. Tot aan, ja, ze kan zelfs engineering dingen. Ja, ik kan er niet over uitgepraat. Raken hier op Galaxy Radio bij Fleva in Jaeers. Waar het nu tijd is voor de concertagenda. Laten we daar maar gewoon ook gewoon gelijk mee doorgaan. Want er is wat te doen in het land. Geen hele lange waslijst dit keer. Maar wel een paar hele dope dingen die op de agenda staan. Want op 20 juni, Jodeci in Amsterdam in de AFAS Live. Dat is natuurlijk helemaal classic dat. En op 28 juni, Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Bodhi Beach Zandvoort. En op 24 juni, Dilated Peoples in het depot in Leuven, België. En daar gaan we zo ook een track van draaien, maar niet voor ik dit nog even mededeel. Heb jij binnenkort een event, een concert, een gig, wat dan ook, te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten en wie weet neem ik het op in deze agenda. En zojuist liet ik al weten, we gaan Dilated Peoples draaien. En dat doen we met de track Reach Out.
1: Yo.

0: My man Deems NQ samen met Benjamin Epps met Apex Predators. En er zit toch geen woord Frans bij als ik zeg dat dit dopeness is van de lage landen? Kom op zeg. Hey, check daar meer van. Hou hem gewoon heel goed in de gaten, want hij dropt de ene na de andere release die klinkt zoals dit. Zo dope dus. En pas ook nog die remix met Dope DOD en dan weer meer remixes. Ja, het blijft maar komen en het blijft maar dope. Dus houd het in de gaten wat hij allemaal dropt. Hey, nu tijd om binnen Nederland te blijven, want we gaan door met het interview met Diggy Dex. En ik zei hem, je hebt inmiddels zo'n beetje elk podia wel gezien. En ook met super veel verschillende mensen mogen samenwerken. En ook heb je nu al zo'n bulk werk uitgebracht, dat je ook al ontzettend veel gezegd hebt. Dus waar haal jij de inspiratie vandaan om na al die jaren nog steeds nieuwe invalshoeken te vinden in teksten en nieuwe doelen te vinden op muzikaal gebied? Wat maakt het dat jij nog niet het gevoel hebt dat je al alles gezegd en gedaan hebt, zoals veel collega's die intussen gestopt zijn?
1: Ondertussen ben ik inderdaad al best wel lang actief. 20 jaar solo alweer. Mijn eerste soloalbum kwam uit in 2006. En mijn 8e soloalbum, Tempo Giusto, vorig jaar. Dan moet ik even goed naar. Ja, dus. En daartussenin nog een heleboel losse projecten, singles, EP's, samenwerkingen. En daarvoor natuurlijk met de RC. Ik heb nooit heel veel last gehad van Writer's Block. Ik vind het altijd leuk om iets te maken. Maar merk met de jaren dat je het ook wel, net als met alles, je moet het wel blijven voeden. Dat kan gewoon het leven aan zich zijn natuurlijk, van wat er in mijn leven gebeurt. Geboorte van kinderen, het ouderschap, het loslaten van oude vriendschappen. Het leven zelf biedt genoeg inspiratie. Maar ik haal het ook wel en ik probeer het ook wel op te zoeken in andere kunststromingen. Als in de zin van film, theater, andere muziek natuurlijk, poëzie, boeken die me ook weer aanzetten tot, dit is wel een interessante gedachte. Ik denk dat het wel begint, daar heb je hem weer, bij de nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. En jezelf ook weer proberen te blijven verrassen op een bepaalde manier.
0: Hele goede adviezen zitten in dit antwoord verworven. Dankjewel daarvoor. Even aanhakend op de vorige vraag. Binnen de hiphop, vooral in de begintijd van DAC, was het bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om binnen een bepaald hokje te blijven. Anders was je niet real. Het voordeel is dat er een bepaalde maatstaf aan kwaliteit bewaakt werd en gehandhaafd werd. Het nadeel is dat je jezelf creatieve beperkingen oplegt en dus jezelf in een hokje laat duwen. Je zou zelfs kunnen stellen van is het niet juist extra real als je niet meer binnen bepaalde hokjes blijft. Maar hoe ervaar jij dit? En wat heb jij geleerd van al die samenwerkingen met al die mensen uit totaal andere scenes die zichzelf niet dat soort dingen opleggen? Welke verrijking heb jij daarvan meegenomen van deze inmiddels talloze ervaringen?
1: Muziek is voor mij bij uitstek een middel om te verbinden, denk ik. En nieuwsgierigheid te triggeren. Dat heb ik altijd wel echt dol geweest op alle genres muziek. Met één uitzondering trouwens, dat is de elektronische kant, zeg maar. De dance, de house, dat nooit zoveel feeling mee gehad. Maar al het andere, van R&B tot soul, tot ska, tot reggae, tot emo, tot allerlei. En ook in alle talen, of het nou Italiaans of Spaans of Duits is, of rap, heb ik altijd een enorme liefde voor gehad. En ook uiteindelijk kan muziek verschillende emoties oproepen. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Of je nou vroeger een nummer had van de Rolling Stones of van Public Enemy. Je kan er altijd wel iets uithalen wat resoneert met jouw leven. En natuurlijk, je hebt je smaak en je hebt je voorkeur. Dat is natuurlijk ook zo'n bekend wetenschappelijk onderzoek, dat je grootste voorkeur zich ontwikkelt in je puberteit natuurlijk. Zoals een heleboel voorkeuren zich dan ontwikkelen. Dat is bij mij jaren 90 muziek. En mainly hiphop. Dus dat merk ik ook. Als ik een Wu-Tang nummer opzet, dan ben ik weer 14. En dan voel ik me goed. Tegelijkertijd is muziek ook voor mij iets wat verandert. Net zoals een mensenleven evolueert. En daar zit hem wel de schoonheid in, denk ik. Dat ik net zo goed, en daar heb je hem weer, nogmaals voor die nieuwsgierigheid, ik het interessant vind om te kijken van, hoe werkt bijvoorbeeld Paul de Munnik in de studio als Nielson, als Kraantje Papi, als iemand als Hef of zo, weet je wel. Dat, uiteindelijk zijn we allemaal bezig met hetzelfde. Gewoon echt, je voelt iets, je denkt iets en dat wil je op een zo mooi mogelijke manier voor jou brengen. En of dat nou via rap is, of via zang, of via metafoor, of via directheid, of op een drum, of op alleen een piano. Dat is dan, wij spreken bijzaak, wel een hele interessante bijzaak, want dan creëer je ook je eigen wereld ermee. En die wereld is eindeloos. Maar in essentie begint het wel bij dat het niet zoveel uitmaakt of je nou een beetje campy bent of... ja, noem eens iets. Of Fleming, whatever. Je wil uiteindelijk iets vertellen, je wil graag iets delen. En ja, dat is mooi aan muziek.
0: En mooi verwoord weer. Dankjewel daarvoor. Straks meer van dit interview. Nu gaan we echt, echt way back. Naar de Amersfoortse coöperatie, oftewel DAC. Met excuses.

0: Wat een classic hier tijdens Black Music Month op Galaxy Radio. Hier bij Flava in jouw ears. En daar is het nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy. Mixtape. Ja, ik geef je even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf vertellen, waarom die track voor hun dan zo speciaal is. En zelfs daar houdt het niet bij op. Nee, dat feest gaat nog verder, want aan het einde van het jaar maakt collega en de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die heel het jaar zijn binnengekomen. En dat is de allerlaatste uitzending van het jaar. Dit keer heb ik niet zomaar een inzending. Ik heb een inzending binnengekregen van Paaf Music. En zijn keuze vertelt hij nu zelf.
1: Yo, what's good, peoples? Dit is Paaf Music. En mijn throwback track komt in 1998. De eerste track van het Soul Survivor album. Pete Rock op de productie en de hoek. Een hele vette versus van niemand minder dan Inspect the Deck en Corrupt. Het is de eerste track die ik pompte in mijn eerste ride. En nu, 28 jaar later, nog steeds in rotatie. Dikke rhymes, dikke beat, dikke cuts. Alle ingrediënten voor een vette plaat. Big up, Danny, DJ Lowpro, Flava in years, baby. Way beyond your freshman attempts. Peace.
2: Ladies and gentlemen.
3: I like to know him.
2: Are you ready for start time?
4: Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know.
2: Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement.
4: You know what I'm saying? You know what I'm saying?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.

0: Ja, wat we met z'n allen misschien nog wel eens vergeten is dat er ook hele dope R&B uit Nederland komt. Hier Keisha met de Postman remix van The Heat. En eigenlijk had het de Comedy Gunman remix moeten heten, want je hoorde meer dan alleen de Postman zojuist al rappend op deze track. En hoe rappend ook. Hoe dope was dit. Hey, het is tijd voor de soundbite. Dan draai ik een kort geluidsfragment van een hele bekende track. En dan is het de bedoeling, de uitdaging zou ik willen zeggen, om binnen 5 seconden te raden welke bekende track dat dan is. En het is mogelijk binnen 5 seconden, dat kan ik jou vertellen. Ik doe dat zelf vaak ook heel vaak, dan daag ik mezelf uit. En ja, 9 van de 10 keer lukt het wel als je de track kent. En deze zou je zomaar kunnen kennen. Doe je mee? Hier komt ie.
1: And the winner's Hov, my man. Speech, first of all.
0: Ja, wie het is, dat weet je misschien nu wel. Maar hoe heet die track ook alweer? Nou, dat ga ik straks verklappen voor het geval dat je dat niet weet. En je kan hier trouwens helemaal niks mee winnen, behalve de eer. En voor de eer doen we het natuurlijk, hè. Hey, nu, Count Bass D met Can We Hang Out Tonight.
1: Oh, yeah.

0: I'm asking you.
1: Ja, zo'n track die je nergens anders hoort dan bij Galaxy, bij Flava in Your Ears, waar we nu bekend gaan maken wie dat nou was en welke track het nou was. Nou, wie het was, dat weet je wel, dat is Jay-Z. En welke track dat was Rock Boys. En the winner is... Maar voordat we die gaan draaien, eerst nog even het volgende. Je kan mij gaan volgen op Instagram, maar ook op Spotify en ook nog eens een keer op Mixcloud. Allemaal onder dezelfde naam Flava in Your Ears. Een S er dus aan vast, hè, zoals je gewend bent bij de hit van Craig Mack. Flava in Your Ear. Dan een S eraan vast en dan vind je mij. Nou, op Instagram komt alles samen. Maar we hebben ook nog twee losse elementen. Spotify, dan kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist doen. En op Mixcloud kun je de uitzending tot 10 weken terugluisteren. En daar word je ook nog eens een keer beloond met extra delen van het interview. En een extra item van Flash de Gangster genaamd Klasse Apart. En dat moet je gewoon checken, want je hoort ook nog extra muziek. Het is gewoon helemaal geweldig, dus ga dat uitchecken. Nu dus die bekende track Jay-Z met Rock Boys en The Winner Is...

0: Ja, als je last hebt van je nek, dan kan je beter niet naar Flevo in je ears luisteren, want dat gaat finaal mis. Vooral met dit soort tracks van Frankie Cutlass, Peya Deuce met Busta Rhymes, Cocoa Brothers en Keith Murray. En Cocoa Brothers, die ken je misschien ook wel als Smith en Wesson. En ja, die hadden een tijdje lang dat ze die naam moesten veranderen. Ga dat vooral zelf opzoeken. Daar is dat internet toch voor, hey. Flevo in je ears blijven luisteren, dan ga ik dat vast een keer uitlichten. Hey, nu tijd voor het laatste gedeelte van het interview met Digidex op de radio dan. Want op Mixcloud nog een exclusief deel van dat interview. Daar behandel ik nog twee vragen. En daar zegt hij dingen in. Ja, ik denk niet dat hij dat in andere interviews heeft gezegd. En die heeft behoorlijk wat interviews gedaan hoor. En dat durf ik dan wel te zeggen. Hey, anyway, nu nog de laatste vragen op de radio. Dus één daarvan is deze. Als je terugkomt in de tijd, hè. Terug naar jouw jongeren zelf die net zijn eerste stappen in de hiphop scene wilt gaan zetten. Wat zou jij dan met de kennis van nu aan jouw jongeren zelf willen adviseren?
1: Als ik een advies aan mijn jongeren zelf zou mogen geven, dan zou ik toch zeggen, alles komt goed. Uiteindelijk. En dat gevoel heb ik altijd al wel gehad, maar toch heb je altijd wel je twijfels. Dat is ook goed, hoort er ook bij. Je struggles bij het opgroeien, die heb ik nog steeds. En ik ben al 45. Je zorgen maakt over bepaalde dingen of over nu dan over andere dingen dan toen ik 18 was. Maar ja, dat is iets wat bij het leven hoort. Maar ja, ik zou dat wel misschien een kleine snapshot of zo plaatsen van hoe ik er nu bij zit in mijn studio. En zeggen van, hé man, dit is wat je later nog steeds aan het doen bent. Daar ben ik ook wel trots op. Om gelijk in te haken op de volgende vraag. Dat ik de liefde voor het schrijven en voor de muziek bij mij zo, altijd zo diep heeft gezeten. En denk zo begin 20 was dat ik echt die beslissing nam van, hé, dit is wat ik gewoon wil blijven doen. En om dit te blijven doen, moet ik het doen. Want dat is de enige manier om er beter in te worden. Dus moet ik mijn leven zo gaan inrichten dat ik dat ik een aantal dagen in de week kan blijven schrijven en kan groeien daarin. En kan blijven spelen. Dus dat is iets waar ik wel trots op ben. Dat ik dit dan die stap heb genomen om in ieder geval mijn roeping, zo voelt het, dan te volgen. Met liedjes ergens wel het verschil kan maken, denk ik, voor mensen. En dat ik het heel mooi vind om, als je een liedje uit hebt gebracht of over de, dat zijn er nogal wat over de afgelopen jaren, dat je daar reactie op krijgt, dat het resoneert en dat het kan worden gebruikt in iemands leven op mooie momenten.
0: Ja, mooi antwoord. En inderdaad, de volgende vraag, hè, dat zei je al een klein beetje. Waar ben je zelf het meest trots op? En kunnen wij in de toekomst nog iets van Digidex verwachten? En wat is dat dan allemaal?
1: Ja, wat kunnen we nog verder verwachten? Nou ja, ik bekijk het ook weer niet een beetje dat ik heel ver vooruit kijk. Ik weet wel dat ik, denk ik, als de tijd mij gegeven is, ik over 10 jaar en over 20 jaar dit nog steeds aan het doen ben. Aan het maken, aan het schrijven, liedjes aan het maken. Denk ook nog wel aan het spelen. En dat kan in velerlei vormen zijn. Ik ga nu in het najaar bijvoorbeeld een theatertour doen in een wat kleinere setting. Met alleen toetsen en gitaar, waarin ik dan bijvoorbeeld ook weer een oud liedje, wat ik net al eerder zei, een oud liedje speel, De Zoektocht naar Geluk uit 1998. Omdat ik dat mooi vind om dat soort dingen dan weer even terug te brengen. En dan vul ik het aan met een nieuw couplet van nu, van hoe ik er nu tegenaan kijk. Van, hé, wat is voor mij geluk en waar zit het in? Ik denk dat mijn liedjes altijd wel een bepaalde zoektocht naar zingeving hebben gehad. Vanaf het eerste album tot en met mijn laatste. Ja, ik denk in die reis dat er nog wat een en ander gaat uitkomen, ja.
0: En gelukkig maar. Hey, voordat we naar jouw track Op een Dag gaan luisteren van jouw laatste album Tempo Justo, nog één vraag. Beste Digidex, wat wil jij zelf nog kwijt?
1: Dankjewel, Danny. Goede van Digidex. En fijn om op deze manier het interview kunnen doen. Joep!

Afura met Lyrical Monster hier op Galaxy Radio bij Fleva in je ears. En daarvoor nog 213 met Another Summer. En 213, dat waren Warren G, Nate Dogg en Snoop Dogg samen. Wat een combinatie was dat. Maar terug naar Afura. Hey, die hoorde je misschien wel voor het eerst op een feature met J.Woo the Damager, genaamd Mental Stamina. En zo leerden we Afura een beetje kennen. En als je toen nog niet overtuigd was, dan gebeurde dat zeker weten wel bij de track Defeat. En dat is een DJ Premier productie van je welste. En zijn band met die DJ Premier is helaas een beetje bekoeld. Hij was teleurgesteld dat hij niet gevraagd was voor One of the Best Yet, het laatste Gangstar album. En het jaar daarvoor gaf Afura nog aan dat hij niet wanhopig achter Premier aan zal blijven lopen. En dat Premier ook nooit tijd voor hem heeft. En mensen bleven er maar naar vragen naar die combinatie van Afura en DJ Premier. Want het is wel een gouden combinatie. Totdat hij het zat werd en aangaf dat hij heel goed weet wat kwaliteitsmuziek is. En dat hij zelf de nieuwe Premier was. Ja, sorry, dat is natuurlijk een beetje lachwekkend. Maar goed. En zo ook met nieuwe DJ Premier samenwerkte, waaronder Mike Rohn. En alhoewel die beats niet beroerd zijn, ze zullen nooit, maar dan ook nooit bestemd worden als die nieuwe Premier sound. Sorry Afu. En ook niet die beat van Afura zelf natuurlijk. Maar één ding is wel zeker, en dat is als Afu en Primo samenwerken, dan ontstaat er magic. En dat was ook hier het geval bij Lyrical Monster. En over magic gesproken, dat is een hele mooie brug hier naar DJ Oki 5 met zijn 15 minute mix. En wat doet hij altijd? Nou, sowieso hele dope mixes maken, maar hij draait altijd eerst het origineel, de sample dus, en daarna de hip-hop track. En dat doet hij zo dope, hè? Oordeel zelf maar. DJ Oki 5.

0: try to swallow this.
1: Warning, man. The CBs, man, they're here.

0: jij Okkie 5.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word hier altijd zo vrolijk van. Ik kan gewoon wel in... Ja, ik kan gewoon elke dag naar Okkie luisteren. Check ook zijn website djokkie.nl. O-K-K-I-E. En ja, thank me later. Nu is het tijd voor Out With A Banger. Dan hou ik op met praten en laat ik je achter met dope tracks. En om te beginnen dus een absolute banger. Op mixcloud.com gaan we nog wel verder. Dan hoor je nog exclusieve delen van het interview met Diggy Dex. Zoek mij daar door te zoeken naar Flava In Je Ears. Een S er dus aan vast achter Flava In Je Ear. Van die Craig Mack track, weet je wel. Maar hier dus nog één absolute banger. En dan nog wat muziek. En dan houdt het op voor vandaag. Dan hoor je me volgende week weer. En wat is die banger die ik gekozen heb? Dat is M Boogie samen met Michael Myers met World War One. Ja, World War II heeft hij ook. Maar World War One is deze. En dat is een dope track, zeg. Ongelooflijk weer. We gaan er echt uit met een bang, hoor. En bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende keer weer. Op dezelfde plek, dezelfde zender. Pa-pa-pa-pie.
2: Get ready, prepare for war. Prepare for war.

0: Holy
1: Chang Digital Radio.
2: Everywhere.
0: Sheesh. Everywhere you go.
1: On the free Galaxy Radio app.
3: Yeah.
1: Galaxy.radio.
4: Check it. Check out
5: the music.
6: Next.
7: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
8: Here on Galaxy Radio.
9: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
11: Ahoy!
10: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: Yeah, yeah, you know
5: on FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day, the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m., and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
6: The Galaxy Airplay Top 20.
7: Airplay Top 20.
8: 20.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen, later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day, the Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
5: With the Galaxy Airplay Top 20.
6: Airplay.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: Galaxy Banger.
4: Brand new.
5: Addicted to this new shit.
4: Brand new. Hip-hop.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Testing, testing. 3, 2,
2: yeah. We right back at it.
0: This is...
4: It's on again, come on.
0: Galaxy.

0: Scrabble up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Maar alleentje, ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Dus wil je nog een pil?
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
5: Black Music
6: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
8: This thing right here is our thing.
9: Put your hands up.
10: Do it right now, go.
8: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek naar de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Come back
5: right now.
6: It's going down.
7: Back with more hip-hop and R&B.
8: Yeah.
7: This is

0: of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
1: Black Music
2: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month hier op Galaxy.

0: for you is just money.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
7: May I kick a little something for the G's?
8: Whose world is this?
9: The world is yours.
10: California.
7: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
12: And you don't stop.
13: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
14: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
15: Ahoy!
14: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de Straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: 1-2-1-2.
5: Back up at it.
6: Okay, I think I'm ready.
3: Let's drop more hip-hop bangers.
6: Okay.
3: Here on Galaxy Radio.
7: Touching a leap. Touching a leap. Touching a leap.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
2: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

Galaxy. Smirk. Big brr.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy 7 PM. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
0: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
1: Yeah, as we come back to the hip hop.
3: This is DJ Khaled.
4: Yeah.
3: This is Galaxy.radio.
5: Lil Brook.
6: And there's 2 Time.
7: SZA.
8: Drake.
9: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.radio.
10: You're number one for hip hop, R&B and Afro music.
2: This is Afrolocious on air on Galaxy Radio, where Afro beats breathe the real African.

0: Party people, make some noise! Maar nog even, jullie hebben de energie gezien. Dus iedereen die daar onder die tent staat, ik wil dat jullie naar voren komen, want we gaan het oplitten.
1: Yeah.
0: Ik heb iedereen hun energie nodig.
1: Snap je?
0: Dus kom naar voren, want we zijn niet gekomen om te schuilen.
1: Snap je? Luister dan. Dit is een Afro Losjes House Party. En er is maar één regel bij de Afro Losjes House Party. Dat betekent losgaan, isabi toch? Dus kom wat dichterbij, laten we viben. Het is gestopt met regenen, we maken het heet hier. Jordan Chase, run my shit.
2: Posted on the block like a low life.
3: This is the Afro Losjes On Air, live DJ mix.

0: I'm saying go DJ, go DJ, go!
1: Are you ready?
0: Jordan,
1: go, go, follow me!

0: yeah. Als ik zeg afro, zeggen jullie losjes. Afro,
1: losjes.
0: Afro,
1: losjes.
0: Jonah Chase, let's go.

We are Galaxy Radio.

0: Listen everywhere on digital radio or on our free radio app.
1: We are Galaxy Radio.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
0: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Jordan Chase, what you got for them? Psst.

0: is Galaxy. It's 8 p.m. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek, dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Ladies and gentlemen,
6: now I'm back.
7: Turn it up.
8: Music up loud.
4: We are Galaxy.
9: Welcome me back.
4: We are Galaxy. Let's go.
3: This is Afrolocious on Air, bringing you the real African vibe with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
10: Yo.

내가 쟤네 봤지 김호태 김호태 김호태 김호태 아 김호태 아 아싸 내가 쟤네 봤지

Luister aan Amsterdam. Zoals mijn bro Berano al zei. Oh. Dit is onze huisfeestje. Is onze thuisbasis. En het gaat eindelijk gebeuren. It's finally gonna happen. It's finally happen. We are here. Afro Luscious closing off the main stage. Jordan Chase, let's go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: Bring it back
10: to that hip-hop and R&B.
11: All day.
8: Back.
12: Galaxy.
0: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Serena M. Goedenavond. We zijn er weer. Fidi Galdem at Galaxy Radio.
1: Fris en fruitig.
0: Yes, jouw Caribische twee heerlijke uurtjes komen eraan. Het is zover. Yes, en natuurlijk, hè, ik moet altijd het kleine riddeltje nog doen. Ik wil eigenlijk zeggen, wat een heerlijk weer, het zonnetje schijnt. Maar hou nog even vol, hou nog even vol. It's coming, you know. Het is onderweg. Summer is coming.
1: In the summer. The summer is coming in the summer.
0: Yes. Maar wij zijn dus Fidi Galdem hier at Galaxy Radio. En wij hebben natuurlijk ook onze playlist op Spotify. Dus vind je de nummers die we hier tijdens de show draaien lekker? Ga het vooral checken. We heten op Spotify Fidi Galdem met spaties. En we doen nog zoveel meer leuke dingen. Je hebt net kunnen horen dat we ook onze eigen nummers maken. Ook te vinden op Spotify. We hebben ook onze eigen clubavond. Ga het allemaal checken. En waar kan je dat checken? Wij hebben dus een Instagram genaamd fidigeldem.nl. En daar kan je alle leuke dingen zien die we hier in de show behandelen. Allemaal leuke snippets. Maar je kan ook onze agenda vinden wat we nog meer gaan doen. Want we hebben, hè, zoals ik al zeg, we doen nog zoveel meer. En we doen zelfs buitenland. Dus hè, misschien ga je op vakantie, zijn we daar ook wel. Dus ga het vooral checken. Super important, want je wilt Visa met ons niet missen.
1: Zeker
0: niet. En natuurlijk moet ik onze Nederlandse Visa of editie wel benoemen. En dat is, of weet je, Benny, wil jij dat doen?
1: Nou, natuurlijk. Dat doe ik heel graag.
0: Vertel maar.
1: Nou, onze volgende editie is 26 juni, hè?
0: Ja. En dan...
1: Bittersweet.
0: Yes, in de Bittersoet in Amsterdam. En dat wordt de Bad Girl Editie. Ik hoef eigenlijk geen woorden er meer aan vuil te maken. Maar als jij denkt van, hé, ik tune net pas in. Of ik weet het allemaal nog niet helemaal zo goed. Ik moet de vibe voelen. I got you, baby. Want ik heb hier twee nummers klaarstaan. Speciaal voor jou. Om de Fidi Galdem vibe goed uit te drukken. En eentje is nieuw, eentje is oud. Allebei zijn bangers. Dus hierbij FS Green featuring Freezy met Controller en Mr. Vegas met Broken Dawn.

0: broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it on, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it, broke it on.
1: Yes, yes. Dat is de Fidi Girl Dem vibe. Dus zoals ik net al had gezegd, ga het vooral checken op onze Instagram, fidigirldem.nl, voor alle leuke dingetjes. En we gaan verder. Want, ja, dit is wel een beetje crazy. Want ik ga nu een soort van mezelf een beetje verkopen.
2: Tromgeroffel.
1: Ja, maar ik moet het wel gewoon doen. Want ja, dat hoort wel eigenlijk ook een beetje bij een soort van wat DJ, artiest, everything zijn. Of ja, creatieveling. Ja, ik denk gewoon creatieveling. Ja. Want ongeacht wat je doet, jij moet jezelf zien te verkopen.
2: Ja, ja.
1: Dus bij deze. Nou, ik heb dus ik ben een samenwerking aangegaan met een producer uit Martinique. Ja, hier in de studio praten we best wel vaak over het eiland Martinique, want daar komt dus de genre shatta vandaan.
2: Mm-hmm.
1: Shatta kan je echt heel goed vergelijken met de sound van basshall. En ja, die producer, het is een super grote producer, want hij heeft echt met hele grote artiesten, sokka-artiesten samengewerkt, zoals
2: Patrice Roberts,
1: volgens mij ook Alison Hintz. Etcetera, etcetera. Je hoort het al. Het is gewoon crazy met wie deze man allemaal heeft samengewerkt. En ik heb gewoon een tune met hem. Een shatta tune tenslotte. Ik heb het al een keer hier eerder in de studio laten horen. Maar toen was het nog super exclusief en hij was nog niet uit. Nou, bij deze is hij eindelijk uitgekomen. Dus je kan hem zeker in onze playlist vinden. En als je niet zoveel zin hebt om het helemaal op te zoeken, doe gewoon lekker je Shazam aan. En ga het nummer Shazammen en luister het. Het is een nummer eigenlijk voor de vrouwen. Fidi Geldem. Lekker billenschutmuziek. Ik hoop dat je er zin in hebt en ik hoop dat je er klaar voor bent. Dus hierbij mijn eigen nummer van Rockefeller Babe. Love it!
2: Pow, pow, pow.
3: Hey!

0: paard, mee, boom, boom, boom.
1: Ja, ja.
0: Ik moest hem even zeggen. Ja, ik ben gewoon echt trots op dit nummer. En ja, ik vind het zelf ook gewoon een lekker nummertje.
1: Ja, is een lekker pokoe, man.
0: Dus nu kan ik officieel mensen stalken ermee.
1: Moet je ook doen.
0: Toch? Overal, elke set. Maar ik zei of het de tijd is of niet, gewoon
1: grijs draaien.
0: Maar we gaan door. Want hè, natuurlijk bij Feeding Yeldam zijn we niet alleen maar bezig met nummers en evenementen en dat soort dingetjes. Nee, we delen ook het Caribisch nieuws.
2: Feeding Yeldam is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Feeding Yeldam news update.
0: Yes, yes, yes. King Adansa Vibes Cartel is gekomen met een nieuw album genaamd God and Time. Er staan grote artiesten op zoals Shensia, Spice, Mafado en Wizkid. De King of Dansa had eerder al aangekondigd dat dit album anders zou zijn dan wat zijn fans gewend zijn van hem. Hij heeft zelfs onder andere een Spaanstalig nummer gemaakt. Nog een opvallend punt is zijn promotie. Omdat in zijn promotie heeft hij... ik vind het dus leuk. Ik vond het funny. Ik weet niet of jij hebt meegekregen. Heb je een beetje zijn promotie gevolgd?
1: Die filmpjes van hem.
0: Ja, hij bijvoorbeeld uit het raam valt. En dan op de grond. En dan,
1: Die pokoe, ja.
0: Ja, en dan begint die tune. Het is echt crazy. Kijk, als ik het beschrijf... komt het heel raar over. Want hoe ik het nu aan het beschrijven ben, is gewoon een beetje crazy.
1: Het is helemaal een soort attention seeker. Lekker alsof je valt. Maar en dan wanneer je denkt van, hij gaat vallen, dan komt hij met die promo van die pokoe.
0: Juist, ja. En kan je ook zeggen, het is ragebait?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Nou, dat is dus zijn promotie voor dit album. En dat is eigenlijk echt superleuk. En het houdt je ook wel vast. Want ik denk dat zelfs mensen die niet per se naar hem luisteren, als ze die promotie voorbij zien komen, denken ze van, wacht even, laat me het gaan checken.
1: Dus, en hij stand.
0: Toch?
1: Gooi die pokoe.
0: En ik moet zeggen, we hebben het hier eerder in de studio over gehad. Maar Vibes Cartel laat toch echt wel zien. Ja, ik weet niet. Zijn ongekende honger voor door blijven gaan. Dat is echt ongekend. En ik denk ook niet dat er nu een andere dansa-artiest is die je kan vergelijken met zijn grind. Dus niet met zijn muziek die hij uitbrengt, gewoon zijn grind.
1: Ja. Sinds hij vrij is, is hij echt op een gekke tempo.
0: Heavy op promotie, ongeacht welk nummer uitkomt, wat hij aan het doen is. Hij filmt alles, hij promoot alles, van links tot rechts.
1: Elke week hoor je

0: Omdat als je zo lang hebt vastgezeten, dan weet je ook niet precies wat. Hoe zeg je dat? De way nu is. Yeah. Met social media. Social media is zo groot geworden nu. Like,
1: hij is gewoon ingerold.
0: En gewoon ingerold alsof hij nooit weg is geweest.
1: Precies, ja.
0: Like, that's crazy. Dus daarvoor wil ik hem alvast petje afgeven. En ik ben heel benieuwd naar. Heb je bijvoorbeeld dat Spaanstalig nummer van hem gehoord?
1: Die met, weet je,
0: Kasi? Nee?
1: Met Farouk? Of hoe?
0: Ja.
1: Ik had het gehoord, ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Het is niet wat ik van hem had verwacht, maar ik snap wel dat hij zeg maar meerdere kanten op wil gaan.
0: Veelzijdigheid wil laten zien. Ja, het gaf mij een beetje het gevoel van Shensia en ook van Jean-Paul. Dat ik denk van, ja, hun hebben ook een hele brede, you know... Hoe zeg je dat?
1: Catalogus.
0: Yes, dat dus. En ik denk dat Vibes denkt van ja, ik wil ook laten zien dat ik een heel veelzijdige artiest ben. Vorige week hebben we ook al gesproken over Vibes Kartel, die onder andere een nummer heeft met Chris Brown. Dus hij is lekker bezig. Hij heeft ook een nummer met Wizkid. Die gaan we zo meteen luisteren. Nou, die heeft ook weer dan de Afro-vibes erin.
1: Ja.
0: Dus ik moet zeggen dat Vibes Kartel heel goed bezig is.
1: En wat wel echt crazy is, wat, dat beseffen we niet eens. Hij heeft gewoon een pokken met Mavado.
0: Ja, like, ja, het is gewoon officieel dat de strijd bel is...
1: Begraven.
0: Dat het echt zo ver is. Het is nu gewoon, ja, we zijn nu gewoon in een nieuw era gestapt.
1: Ja, klopt.
0: Dat ze samen gaan optreden, ze samen muziek maken, is crazy.
1: Wie had dat gedacht na die clash?
0: Ja, wie had dat gedacht? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar heb je het nummer gehoord? Het heet Hype Life, toch?
1: Ja, het is echt zo'n een danshalpoko.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar geen gelden.
1: Nee. Echt een straatdanshalpoko,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Wat vind je van het album? Of zullen we eerst naar nummers van het... Nee, we gaan...
1: Eerst naar nummers luisteren.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, ik heb dus twee nummers klaarstaan, want ik denk, kijk, luister jij ook nou even alvast naar... Kijk, er staan wel veel meer nummers erop, maar ik heb twee geselecteerd, Hero. Eentje bewegelijk en eentje wat rustiger. Luister jij vooral naar de twee nummers van Vibes Kartel en laten we dan gezamenlijk bespreken wat we vinden van de nummers van Vibes Kartel. Dus hierbij, Vibes Kartel met Dansa Ting en Vibes Kartel featuring Wizkid met Stay for the Night.

0: Yes. Yeah. Vibes Cartel, God and Time album. En we hebben net naar twee nummers van hem geluisterd of van het album beluisterd. En Ben, wat vinden we ervan?
1: Die twee pokkels die door de geluisterd vind ik sowieso echt hard. Vooral Dancehall Ting. Echt zo'n oldschool-achtige dancehall vibe.
0: Ja, Dancehall Ting vind ik ook echt leuk. Ja.
1: En die met Wizkid vind ik ook wel hard hoor. Sowieso Wizkid en Vibes Cartel is een sterke combinatie. Ze hadden ook een pokoe jaren geleden, Wine to the Top, volgens mij.
0: Ja.
1: Ook een sterke pokoe.
0: Ik heb die waarschijnlijk nog slechte kwalie op mijn recordbox. Ja.
1: Dus het is twee sterke pokoes. Album vind ik... Ik ga niet zeggen dat ik hem niet hard vind. Maar door die dans had hij gepromoot als eerst, zeg maar.
0: Ja.
1: En daardoor dacht ik van, het album gaat meer die kant op. Maar het is een heel veelzijdig album.
0: Ja.
1: Wat je ook wel kan waarderen, want zo laat hij zeg maar zijn veelzijdigheid zien. Maar ik had wel wat anders van het album, maar het is niet dat het slecht is.
0: Ja.
1: Dus ik denk wel een 7'tje.
0: Ik vind dat het er een beetje aan ligt wat zijn doel was. Was zijn doel een breder publiek bereiken?
1: Ja.
0: Dan denk ik, doel bereikt. Was zijn doel om zijn fans, eigenlijk een soort van goed te zetten, dan denk ik, dan vind ik het niet voldoende.
1: Nee, vind ik ook, ja.
0: Want
1: ja.
0: Voor een echte danshalliefhebber denk ik, dat vond ik niet zo nice. Maar als ik moet kijken naar het breder plaatje, als ik denk van, stel je voor, ik hield ook van afro en Latin en, misschien zelfs een beetje R&B.
1: Ja.
0: Dan zou je het wel leuk vinden.
1: Ja,
0: omdat
1: precies, ja.
0: Er is voor iedereen wel een nummertje die je leuk zou vinden.
1: En
0: ik
1: hoor dat, zeg maar, dat je wel gewoon je gezelligheid wil laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, we verwachten geen album waar je alleen maar dancehall wordt. Dat ga je niet meer krijgen, denk ik. Er moet wel, zeg maar, een uitstapje zijn op je album. Wil je het, zeg maar, echt toegankelijk maken.
0: Ja, maar goed. Ja. Maar als ik het voor het zeggen had, had ik tegen Vibes gezegd, maak een reggae.
1: Yeah.
0: Maak een dancehall, maak een shatta, maak een sokka, maak een bouillon, maak een denery. Snap je,
1: maar
0: blijf wel in de hoek, maar ga eilanden af of zo, weet je.
1: Dat hoor ik.
0: Dat had ik gewoon gezegd. Maak een kawina.
1: Dat zou gek.
0: Dat zou echt crazy zijn, hoor. Ik ben er down voor, ik zeg je eerlijk. Wat? Lala Futuring, Vice Cartel. Hey, ritsen vanaf nu. Maar we gaan door.
1: Maar is hij er nog King of Dancehall? Nee, we gaan door.
0: Ja, want Su is ook gewoon...
1: Nee, ik bedoel met zijn album.
0: Oh, of hij nu King of Dancehall is met het album. Ik denk het wel. Ik denk het nog wel, maar ik denk dat het gewoon vanuit een ander perspectief is dan wat we gewend zijn.
1: Ja.
0: Ik denk dat we allemaal gewoon een beetje moeten wennen aan een nieuwe twist eraan.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Maar ik denk, ik vind dat hij nu moet hij echt wat dancehall bangers gaan droppen.
1: Ja, vind
0: dat
1: ik
0: vind
1: ook.
0: Ik, nu ja, moet ja. het echt. En dan denk ik, dan is de balans...
1: Ik hoop het voor hem.
0: Goed, ja. To be continued. We gaan door, want het Caribbean Music Awards gaat dit jaar plaatsvinden. En dat betekent dat er gestemd kan worden. Kan gestemd worden op Caribische artiesten op verschillende manieren. Ik heb wat voorbeelden van categorieën waar je op kunt stemmen. Zoals bijvoorbeeld Artist of the Year. En dan heb je ook bijvoorbeeld Song of the Year. En zo heb je nog een aantal. Nou, ik wil als allereerste zeggen dat ik wat onderzoek ging doen. Om te kijken wanneer het specifiek plaats gaat vinden. Maar dat moet nog announced worden. Which is crazy eigenlijk.
1: Dat is wel gek.
0: Toch?
1: Ik had wel gezien zeg maar, dat die stemmen eindigen volgens mij 10 augustus. Dat heb ik wel gelezen. Dus het zal waarschijnlijk daarna zijn.
0: Maar ik bedoel maar van, als je kaarten en zo wil kopen, wil je toch wel weten waar het is?
1: Ja, maar zulke dingen gaan altijd snel. Zodra ze het announcen, dan worden die tickets altijd snel verkocht. Maar het is wel crazy dat je gewoon zeg maar, het eigenlijk achterwege houdt wanneer het eigenlijk precies is.
0: Ik bedoel, je wilt toch plannen, je wilt toch kijken, kan ik een kaartje kopen, want kan ik überhaupt, maar goed, weet je, ik laat dat voor wat het is. Ik moet wel zeggen, wat mij echt opviel, is dat ze heel veel categorieën hebben. Want je hebt dus Video of the Year, Artist of the Year, International DJ, Impact Award, Album of the Year, Female Artist of the Year, Best New Artist, Male Artist, Performer of the Year.
1: Heel
0: snap je? Ja. En ik vind eigenlijk, je hebt hier Male Artist of the Year, Female Artist of the Year, Best New Artist of the Year en dan Performer of the Year. Dan denk ik, it's a lot en En dan heb je hier bijvoorbeeld Caribbean Fusion Artist of the Year. En daarna heb je Artist of the Year. En dan in een andere genre. Dus dan heb je Zes, Denery en Jab.
1: Maar dat ik hoor het wel, zeg maar, omdat als je dan gaat zeggen Best Caribbean Artist of the Year, is een beetje lastig om daar een keuze in te maken qua muziekstijlen.
0: Ja.
1: Want als je, stel je, je kiest Vibes, maar is hij de beste Caribbean artist?
0: Nee, maar oké. Maar ook, ja, oké, nee, ik begrijp wat je zegt. Ik denk wel Caribbean, ja, ik zou hem eigenlijk dan wel gewoon een beetje houden op Danza Soca Reggae.
1: Ja.
0: Om dan te zeggen, Bouillon, Denery, French Caribbean, Latin Caribbean, like, that's a lot. Dat ik nu eigenlijk geen overzicht meer heb.
1: Ja, snap je. Maar ik hoor dat ook wel, zeg maar, nu belicht je dat, zeg maar, echt elk aspect van Caribbean muziek. Want het is al niet, het wordt al niet uitgelicht. Je kan niet verwachten van bijvoorbeeld een American Music Awards of een Billboard Awards, dat, zeg maar, hun aandacht geven aan een Caribbean artist. Het wordt alleen dan Sean Paul,
0: ja, okay.
1: Vibes Cartel, Beanie Man, die krijgen alleen maar de aandacht. En zeg maar echt die bouillon artiesten, die wat kleinere genres, die krijgen daar geen aandacht. Dus ik hoor dat ergens wel.
0: Maar oké, okay, dan Video of the Year en dan Soca Reggae Dancehall, hè?
1: Ja.
0: En dan heb je daaronder, even kijken, waar is dat? En dan heb je hier Song of the Year, Zes, Denery, Jab. Maar in dansen heb je ook gewoon verschillende genres. Snap je? Ja. Weet je wat ik bedoel? Dus
1: maar zo breed gaat het in dansen.
0: Als je het zo gaat uitpluizen, dat je genres tot, subgenres tot hun recht wilt laten komen, dan moet Chata er dan ook tussen zitten, snap je? Maar die zit er niet tussen.
1: Nee?
0: Nee, ik zie hem niet.
1: Dat zou ik wel verwachten.
0: Ik zie hem niet ertussen. Of misschien heeft het een ander soort naam. Ik zie Bouillon Caribbean. Kijk hier, Bouillon Caribbean. Song of the Year, Bouillon Caribbean. Like, that doesn't make any sense, right? Hoor je dan niet hier ook te zetten, Jab, Denery?
1: Ja.
0: Ja, en dan heb je hier nog een keer Song of the Year en dan Zes, Denery, Jab. Snap je een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, het is een beetje broeien, maar ik hoor wel wat ze proberen, zeg maar.
0: Maar dan moet je hem overal zo doen.
1: Ja, precies.
0: Snap je? Je kan hem niet alleen op het soca gedeelte uitpluizen en dan bij dansen, dan, you know.
1: Gaat elke Caribbean genre dan.
0: Ik bedoel, bij reggae heb je ook nog dub. Ik noem maar wat, hè, eventjes. Ja, snap je? Je hebt nog verschillende subgenres, dus it doesn't make any sense to me. Maar goed, we zijn blij, want heel veel grote artiesten zijn genomineerd. En ik heb hier niet de volledige lijst, want het zijn echt kapot veel. Maar ik vind, deze vond ik bijvoorbeeld interessant. Want je had Artist of the Year. En daartussen zat Meryl, Maureen, Mikado, Joe Dwet Filet, Blaze Faya en Aya Nakamura. Nou, dat is
1: heel
0: toch...
1: Heel diverse lijst,
0: snap je?
1: Ja.
0: Dan denk ik, oké, maar gebaseerd op wat kies je dan?
1: En dan zeg maar, wat bijvoorbeeld Mikado is een producer.
0: Is een producer.
1: Ja.
0: Dus ik vind, I'm trying to find the sense, but you know, like, ik vind het een beetje onoverzichtelijk.
1: Ja, ik denk ze zijn de weg aan het vinden aan hoe ze dit, zeg maar, echt goed vorm kunnen geven, want het is al... Hoe lang is het al bezig? Misschien 2-3 jaar.
0: Mm.
1: Het is heel nieuw.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat ze echt vorm aan het geven zijn voor hoe ze dit precies willen invullen.
0: Dus
1: ik denk misschien na 5 à 10 jaar dat ze wel echt een vaste basis hebben. Maar gewoon meer testen, denk ik. Is er ook die drama met Cranium vorig jaar?
0: Ja, dus
1: ik denk dat ze echt een weg aan het vinden hierin.
0: Ja, ik was die helemaal vergeten met Dexter en Cranium, hè. Ja, oh, die was pijnlijk. Ja, dat was een hele happening. Kleine stukje context. Cranium had een Caribbean Music Award gewonnen. En uiteindelijk bleek, nadat het hele evenement al had plaatsgevonden, bleek dus dat die award eigenlijk niet voor hem bedoeld was, maar voor Dexter Dubs. En wat Caribbean Music Awards toen had gedaan, is die award teruggehaald bij Cranium. Maar hij was toen natuurlijk helemaal in zijn feelings, want hij dacht, ja...
1: Begrijpelijk, ja.
0: Ja, ik ben helemaal naar voren gekomen. Ja. Ik heb die award in ontvangst genomen.
1: Alles.
0: Speech.
1: Ja.
0: En ik ga nu naar huis. En dan de volgende dag kom je mij zeggen. Of misschien zelfs een weekje erna.
1: Ja, dat is een paar weken daarna.
0: Kom je me zeggen dat het niet voor mij bestemd was. Nou, sorry hoor, maar hij blijft boven op mijn kast. Ja, ik zou echt denken, deze gaat nergens heen.
1: Nee, ik hoor dat.
0: En ik wilde nog wat zeggen. Want nog een opvallend stukje van dit nieuwtje. Is dat ik bij... Song of the Year, Caribbean Soca Bouillon, geen voice heb gezien.
1: Met Can't Behave,
0: hoe kan dat?
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Het is zo een happening geweest dat hij die Road March niet had gewonnen.
1: En dan niet dit.
0: Ja, en dan nu is hij niet eens genomineerd. How is that even possible?
1: Dat liedje was wel echt een grote hit.
0: Ja. En dan wie wel is, genomineerd, is Sammy Mee. Maar ik gun het. Ja. Ik gun het. Ja, en ik denk, het is ook hier al in Europa, hè, in Nederland, is het een groot nummer. Als je draait in de club, iedereen gaat los.
1: Ja, klopt.
0: Mensen weten niet eens dat het bouillon is. Ze denken het is gewoon misschien afro, een beetje sokka. Ja. Snap je? Ze weten het niet eens, maar ze gaan er lekker op. Dus het nummer verdient de erkenning. Ja. Maar
1: die van Voice ook. Het was gewoon echt een cultuurlijk lied. Ja.
0: Like, dat is gewoon crazy. Het is cultuur, het is echt een cultuurnummer.
1: Ja.
0: Maar ook, het is op TikTok ook best wel viraal gegaan.
1: Ja, klopt. Met die woman and woman and rock.
0: Ja, precies. Het is echt viraal gegaan. Ja. Dus ergens denk ik, ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar juist daarom denk ik, we moeten het in de gaten houden. Want dit gaat 100% nog een staartje krijgen.
1: Ja, sowieso.
0: En zodra we ook weten wanneer het plaatsvindt, ik bedoel, dan kunnen we dat ook nog even zeggen. En ik denk dat iedereen zich wel afvraagt hoeveel zoiets kost. Hoeveel kost het om een ticket te kopen om bij zo'n Caribbean Music Awards aanwezig te zijn?
1: Ja,
0: so, to be continued. En natuurlijk gaan we ook wel nummers belichten van artiesten over wie we het hebben gehad. En welke twee topvrouwen wij gaan belichten is natuurlijk wie genomineerd zijn. En dat is Sammy Mee en Meryl met Click. DJ Sky City.

0: Popcaan begon als protégé van Vibes Cartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sounds beïnvloeden zowel dancehall als moderne afrobeat.
1: Fidijaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fidijaldem crew, we bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fidijaldem. Every Saturday from 9 p.m. Listen. Only here on Galaxy Radio. On Galaxy Radio.

0: lekkere vibes.
1: Heerlijke zomertunes.
0: Ja, ik ga hier zo goed op. En ik ben sowieso super fan van Meryl voor altijd. Ze komt in november. Hopelijk ga ik met Gods wil. Ik denk ik blijf het manifesteren. Snap je, hè? Met Gods wil hebben we toch wel een uitstapje en gaan we. Maar ik ga door, want het nieuws houdt niet op. Ik moet nu wel eerlijk zeggen, dit is een bitterzoet nieuwtje. Want danshal-veteraan Matt Cobra prijst zich gelukkig na een auto-ongeluk op de Florida Turnpike afgelopen weekend. Volgens bronnen dicht bij de artiest is de DJ er zonder ernstige verwondingen van afgekomen. En herstelt hij nu vanuit de medische behandeling die hij na het ongeluk in Zuid-Florida heeft ontvangen. Crazy.
1: Crazy, ja, man.
0: Crazy, right? Ten eerste heb ik dit... Het is niet eens heel, heel groot nieuws geweest.
1: Nee, ik heb het niet voorbij gekomen.
0: Ja,
1: nee.
0: En dat vind ik wel crazy, want hij is letterlijk een danshal-veteraan.
1: Ja.
0: En zo'n auto-ongeluk, dat kan echt... Ja, dat kan echt, hoe zeg je dat? Heel verkeerd aflopen.
1: Ja, precies.
0: Waarvan ik denk, ja, het is wel crazy dat ik dat nog niet echt groot van de daken af... Mensen van de daken af heb zien schreeuwen.
1: Dat op die grote streamingkanalen heb ik ineens voorbij zien komen.
0: Precies. En ook niet andere artiesten die een soort van hartje, twee handen emojis sturen. Of een foto van hem van, you know, stay strong of iets. Helemaal niks. Dus dat vind ik wel echt heel crazy. En nog een opvallend puntje wat ik hier ook van vind. Is dat ik echt het gevoel heb dat al die Jamaicanen dansartiesten, dat die echt wel naar Amerika gaan en daar gewoon wonen en blijven.
1: Ja, ja.
0: Dat is echt een opvallend puntje. Er zijn echt maar een paar die nog in Jamaica echt wonen gewoon.
1: Ik nadenk wie nog in Jamaica woont.
0: Ik denk Popcaan, want ik zie hem altijd in de jungle. Yeah. In de bergen en zo. Ja. Dus ik denk Popcaan. Ik denk mijn vader ook.
1: Ja, er is ook wel huis hebben zeg maar in Amerika, maar dat zijn er echt voorbij.
0: Ja, Idonia weet ik zeker dat hij nog in Jamaica woont.
1: Idonia wel, ja.
0: Ja, van hem weet ik het zeker. En verder rest, ja, van Spice weet ik, Spice woont in Atlanta, Vibes woont in Miami. Ik weet niet waar Shansia woont eigenlijk.
1: Goeie.
0: Ja, zij is niet zo openlijk volgens mij over
1: maar ik denk wel Amerika hoor.
0: Ja, dat denk ik ook hè. Ja, Amerika heeft toch wel wat meer kansen, of biedt wel wat meer kansen, maar ja, weggaan van de zon, van de natuur, you know.
1: Zie je, ja, zou jij dan zeg maar, stel je voor, je woont dan in Suriname, je bent helemaal popping, zou je naar een ander land gaan, emigreren?
0: Ja, denk het wel. Denk het wel, maar dat komt door mijn kinderen. Als ik geen kinderen had gehad, dan zou ik waarschijnlijk niet verhuizen. Want dan zou ik denken, ja dan, als je terug bent in Suriname, kan je lekker terugtrekken. Kan je lekker natuur weer ingaan en dat soort dingen, even tot jezelf komen. Dus daarom zou ik in Suriname willen blijven. Maar goed, met mijn kinderen denk ik, ja, ik zou die dan liever toch wel in Europa willen hebben. Weet je, gewoon voor scholing en dat soort dingetjes.
1: Ja, ja.
0: Dus daarom, maar wat zou jij doen dan?
1: Kijk, ik ben wel een beetje introvert, dus ik zal denk ik gewoon zien blijven.
0: Snap je? Ja, lekker terug kunnen trekken. Ja, echt hoor. Alleen ja, maar goed. Ja, denk ik ook weer gewoon in Suriname wonen. Denk ik, ja, al die tickets en zo, weet je. Rip uit je lijf.
1: Maar je bent popping. Je hebt geld.
0: Oh ja, dat was ik vergeten.
1: Ja, je hoeft niet zo voor later denken.
0: Ik was dat helemaal vergeten. Ja, nou, voordat ik doorga met... Want ik heb nog twee nieuwtjes klaarstaan. Maar voordat ik die ga delen, gaan we eerst lekker luisteren naar nummers. En hierbij gelijk een nummer van Matt Cobra. Want we zenden al onze liefde en sterkte en kracht naar hem toe, zodat hij er snel bovenop komt. Want hij is the baddest hierbij. Galaxy Radio.

0: Yes, big up Maat Cobra. Ik heb nog twee nieuwtjes hier ook klaarstaan. Waaronder eentje van Buju Bantan en Queen Adansa. En daar hebben we zelfs een fragment van. Dus blijf vooral luisteren. En we hebben nog een paar heerlijke nummers klaarstaan.
1: Akuna wa take some girl.
2: How are they?
1: Well, this is Red Dot again, and it's for the girl then.
2: Definitely.
1: Yeah, you make me and the girl my best friend. But girls, sing. Yo,

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Ijse de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. Another hour with all your favorite songs and artists.
3: All day.
4: Let's drop more hip-hop bangers.
5: Number one station.
4: Galaxy Radio. Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team. And unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: the back, everybody, get your hands up. Ik was nog bezig met het delen van de nieuwste Caribbean nieuwtjes. En ik heb er nog twee klaarstaan. En we beginnen gelijk met de Queena Dansaal, want zij komt ook in het nieuws. Zij heeft een interview gedaan bij ABC News Live. En de vraag werd gesteld of zij vindt dat dansen / artiesten genoeg erkenning krijgen. Zij gaf hierop een erg interessant antwoord. En wij hebben hier een fragment van. Laten we ernaar luisteren.
1: Hall artists get enough credit for influencing culture around the world?
2: No, I don't think that dancehall, even the genre itself, get enough influence or enough credit. Because dancehall birthed hip-hop. Mm. And I don't think that is said enough. Because it was Kool Herc who was playing dancehall, and that's how hip-hop was born. And I don't think we get enough credit for that. We still are considered. Imagine a genre birthing a genre like hip-hop, a big genre like hip-hop. Hip-hop, and we are still considered underground. It's underground music. Like what? I think dancehall is very influential over the world, and it has influenced a lot of other cultures and genres. So yeah, I don't think we get enough credit for that.
1: Okay. How does it make you feel that you're seeing your culture ascend?
0: Nou, wat vind jij?
3: Ik hoorde.
0: Ik vind het nice dat zij heeft benoemd over het hip-hop gedeelte. Ik denk dat heel veel mensen dat een soort van vergeten of weinig erkenning aangeven, denk ik. Terwijl hip-hop zo'n grote genre is. En ik snap helemaal waar zij vandaan komt. Hoe zij vertelt van, dat hip-hop zo groot is en dat hip-hop dan birded uit, dancehall. En dan hoe kunnen mensen denken dan, dancehall is maar een niche. En, het is een kleine sound. Of ik snap het niet.
3: Het gevoel dat ik heb bij dancehall muziek, zeg maar, is zodra er geen inspiratie is, worden altijd kleine stukjes gepakt uit dancehall om inspiratie op te doen. Of het is een sample, of het zijn lyrics, of het is een flow. En dat vind ik gewoon jammer. Zo hou je dancehall klein, want je geeft die erkenning nooit. Dat gebeurt bij veel genres, dat ze echt een beetje tappen in dancehall muziek, een beetje tappen in reggae muziek. Om toch die ene hit te pakken met die sample.
0: Ja.
3: En dat vind ik jammer.
0: Ja. Laat me gelijk denken aan wat we echt maanden geleden ook in het nieuws hebben verteld. Dat, ik ben even de namen kwijt. Dat ze een rechtszaak hebben aangespannen voor die dembow.
3: Oh, ja.
0: Omdat heel veel letternummers gemaakt zijn met die dembow sample. En ze daar nooit erkenning voor hebben gehad. Nou, dan denk ik, ik denk met zo'n sample praten we over miljoenen euro's. Ja. Weet je, waar je op kan zitten. En dat is zo'n perfecte voorbeeld over hoe dancehall zo weinig erkenning krijgt.
3: En hoe lang geleden is dat al? Heel lang geleden.
0: Ja, 30 jaar geleden of zo. Ja. Hè? Ja, dat is echt crazy. En dan nu nog steeds, 2026, is dit nog steeds iets waar we over moeten praten. En niet alleen wij, maar de grootste artiesten zoals Spice.
3: Ja.
0: En dat vind ik jammer. Ja. Ik moet wel zeggen dat Spice zich echt heel goed kan verwoorden.
3: Ja, klopt.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ze kan heel makkelijk, ik weet niet, ik wil niet zeggen omschakelen of zo.
3: Ze
0: maar
3: antwoordt ook heel snel.
0: Ja, precies. En ik weet niet, ze praat ook gewoon best wel politiek correct of zo, weet je? ABN, maar dan Engels ABN.
3: Maar als je doorheen luistert, dan hoor je echt wat ze bedoelt.
0: Ja, dus ik denk dat Spice zich ook gewoon echt heel goed kan verwoorden. En ik had het al eerder hier in de studio gezegd. Ik denk dat ik vind Spice haar muziek leuk van de afgelopen tijd. Iets minder, in alle eerlijkheid, omdat het te Amerikaanse invloeden heeft. Maar ik moet wel zeggen, als het gaat om Spice, is zij zo'n rolmodel voor haar eigen mensen. En dat ik denk van zij geeft echt hoop. Zij geeft hoop. Zij geeft mensen, vooral van de eilanden, echt het gevoel dat hun het ook kunnen maken. Dat God ook met hun is. En zij geeft ook heel veel terug. Ze zet zich maatschappelijk echt heel goed in. Op Jamaica, op verschillende eilanden. Maar zelfs ook in Afrika. Toen ze in Uganda was, heeft ze ook heel veel gedoneerd. Overal waar zij komt, zoekt zij naar mogelijkheden om iets terug te doen voor haar fans / de bewoners van het land waar ze op dat moment is. Dus ik vind dat Spice eigenlijk een soort van impact award hoort te winnen of zo. Of
3: zo
0: influence.
3: Van humanitarian award.
0: Juist, snap je? Ja. Want zij doet zoveel. En ik vind dat daar de erkenning toch wel een beetje mis daarin voor haar.
3: Nee,
0: en ze doet het
3: ja.
0: niet voor de erkenning, maar ik vind ze verdient.
3: Verdient het, ja, precies.
0: Dat is het gewoon meer. Maar goed, ik heb hier dus, wat ik zei net al. Ik ben niet super, super, super fan van de nieuwe nummers die zij uitbrengt. Maar het kan zijn dat meningen verschillen en dat jij zometeen naar dit nummer luistert en denkt, nou, ik vind dit wel echt een heel leuk nummer. Dus vandaar dat ik hem lekker in onze playlist heb gezet, zodat jij er ook even naar kan luisteren. Dus hierbij, Spice met Volcano. Oh, oh.

0: power, them know all of that.
1: Yes, dus dat is het nieuwe nummer van Spice Volcano. En haar marketing is going crazy voor dit nummer. Je kan het overal zien, die artwork. En ze is er nog steeds mee bezig. En ze betrekt allemaal bewoners, waar ze ook is, erbij. It's a hele happening, dus ga het vooral checken. En ja, ik weet niet, hè, misschien vind jij dit helemaal geweldig. Dat kan ook. Ik ben echt wel wat diepere dans al van haar gewend, dus dat had ik wat meer gehoopt. Maar goed, ja, we gaan door, want hè, ik ben aangekomen bij het laatste nieuwtje. En die gaat over Buju Bantan. Yes, hij is heel vaak in het nieuws bij ons. Want ja, ook hij zit niet stil thuis. Hij denkt, ja, ik moet toch nog deze laatste jaren alles eruit trekken. En ik hoor dat en ik ben er... Ik ben ervoor gewoon.
2: Ja.
1: I support that. Maar goed, Buju Bantan komt met een nieuw album genaamd Too Too Bad. Die uitkomt op 17 juli. Dit is een album waar hij een statement mee heeft gemaakt. Dat klinkt als volgt. Bring 90s dancehall back. Ook heeft hij een promotiestunt uitgehaald. Waarbij hij in Amerika, in New York, op Times Square, op een busje stapte. En zijn fans helemaal gek maakte met wat nummers. Als allereerste. Heb je dat gezien, dat filmpje?
2: Nee, veel van niet gezien. Nee, niet voorbij zien komen. Nee.
1: Ja, ga het checken.
2: Ja, ik ga hem checken.
1: Je kan het gewoon op zijn Instagram zien.
2: Ja.
1: En hij is op een soort van truck. Ik kan het meer beschrijven als een truck. Gewoon een carnaval truck.
2: Ja.
1: En daar staat hij dan. Kapot veel fans zijn daarop op afgekomen. En hij was gewoon chaos aan het creëren. Het was gewoon tof. Het was super tof. En hij kreeg daar ook echt gewoon de erkenning die hij verdient.
2: Ja, ja.
1: Gewoon echt de erkenning die hij verdient.
2: Ja, ik zie het nu. Crazy,
1: ja, right?
2: Man, dit is crazy.
1: Ja, dus echt ook als jij luistert nu, ga vooral op Instagram checken van Buju Bantan. Het is een gekke stunt. En het is gewoon leuk dat dansartiesten dat ook doen. En ja, even terug naar het album. Too Too Bad, Bring 90s Dancehall Back.
2: Ik hoor die statement echt.
1: Ah!
2: En ik wil niet te enthousiast worden.
1: Ook niet.
2: Maar ik ben enthousiast.
1: Ik ben kapot enthousiast. Hè. Ik denk, Bring 90s Dancehall Back. Like, oh my god, is it really happening?
2: Precies.
1: Heeft hier eindelijk iemand serieus naar ons geluisterd? Na al die jaren, we zeggen dit al sinds 2020, misschien 2019 of zo, zeggen we al van, we hebben weer nieuwe, oude dansen en een nieuw jasje nodig. En hij zegt het gewoon en hij gaat de album uitbrengen. Oh my god, even serieus.
2: Ja,
1: 17 juli.
2: Ik ben echt benieuwd.
1: Dat is 2 dagen voor mijn verjaardag. Luister, als dat album helemaal poppin' is en is, net als die slogan, dat is het enige wat ik op mijn verjaardag ga draaien. Het enige. Gewoon on repeat.
2: Grijs draaien.
1: Ja, on repeat gewoon. Ik zeg je eerlijk, dit is, als dit echt is zoals ik denk hoe het gaat zijn, gaat het ten eerste kapot groot uitpakken.
2: Ja, zeker.
1: En ten tweede, het gaat ook gewoon zoveel betekenen voor danshal.
2: Je zet een statement waar, zeg maar, andere artiesten waarschijnlijk ook gaan volgen.
1: Ja, ja. En als Buju Bantan het doet,
2: precies.
1: Mensen gaan echt wel volgen. Dus ik ben super enthousiast. Kijk, ik weet 17 juli, het is nog niet zo ver. We moeten ongeveer een maand wachten. Dus ja, maar ik dacht, ik moet het gewoon zeggen. Ik moet het nu alvast gewoon zeggen. En dan wanneer we dichterbij komen en het is zover, dan ga ik het weer benoemen. En natuurlijk gaan wij hier in de studio nummers draaien van dat album als het zover is. Want ja, come on, Bring 90s Dancehall Back. En natuurlijk, kijk, wat heel veel artiesten, de meeste artiesten, ongeacht genre, wat hun meestal doen is dat ze al wat nummertjes in de tussentijd gaan releasen die ook op het album komen. En ik heb het gevoel dat Buju dat heeft gedaan met Butterflies. Want dat nummer, ik zeg
2: ja,
1: je die. Ik schreeuw in de auto, hè. Love you for life. Ba, ba, bim, bom, ba, bom, ik zeg je, dat is die 90s dancer reggae-achtige vibe die je wilt hebben. Waar eigenlijk je tantes, je moeder, je vader helemaal los op gingen. Ja.
2: En jij ook gewoon geen meeluisteren.
1: Snap
2: in je kamer.
1: Yes, dus dat is die vibe. En ik heb hem hier ook klaarstaan in de studio. Ik denk dat je het al hoort. Wij zijn super enthousiast hierover. Dit krijgt 100% nog een positief staartje, want we gaan het hier in de studio nog vaker benoemen als we wat dichter bij de datum zijn. Maar in de tussentijd, hou je van old school dansen, dan ga je dit nummer geweldig vinden. We hebben het sowieso al vaker hiero tijdens de show afgespeeld, maar nu hebben we goede context gegeven, zodat je met een ander perspectief ernaar kan luisteren. Dus hierbij, Buju Bantan met Butterflies.

0: Yo, this is Ivan and Ben live on the mic. Their vision on the World Football Cup vibes. The stadium hot, the fans them loud, and the action can't stop. From last minute goals to red card drama, every match a pure fire. Stay locked, stay ready, cause the football fever just arise higher and higher. Ivan and Ben, bringing the real talk, the real vibes, and the World Cup energy worldwide.
1: Yes, ik heb het natuurlijk al weken achter elkaar gezegd. En eigenlijk Ivan ook. Het is WK-tijd, WK-jaar. En wij gaan dat natuurlijk ook hier bij Vidigal Dam bespreken. Wel het Caribisch gedeelte. En natuurlijk heb ik daar ervaringsdeskundigen voor nodig. En dat zijn natuurlijk Ivan en Ben Belmiro. Helaas is Ivan er vandaag niet bij. Maar we hebben geluk. Nou ja, hè. We hebben Ben Belmiro.
2: Café. Goedenavond.
1: Ja, vertel. Update. Wat kunnen we verwachten? Wat is happening?
2: Ja, ten eerste is het WK begonnen. Donderdag speelde Mexico tegen Zuid-Afrika. Zeg maar de opening van het WK.
1: Oké, en dat is dus de officiële wedstrijd. Geen oefenwedstrijd, toch?
2: Nee,
1: dat
2: is gewoon officieel. Begonnen.
1: Oké, en hoe was dat? Wie heeft gewonnen?
2: Mexico heeft die gewonnen.
1: Oké.
2: Maar de wedstrijd zelf was slaapverwekkend.
1: Oh.
2: Ja. Dus okay. Mexico was zeg maar, die probeerde het wel. Maar Zuid-Afrika, ja, ging niet echt. Nee, ze hebben ook twee rode kaarten gehad.
1: Ze speelde
2: met 9 man. Dus het was echt kansloos van het begin eigenlijk.
1: Ze speelden met 9 man.
2: Als je een rode kaart krijgt, dan moet 1 speler weg.
1: Maar mag je geen andere in de plaats? Oh.
2: Ja.
1: Oh, dus maar stel je voor 3 mensen krijgen een rode kaart, dan moet je gewoon echt met zo weinig mensen spelen tegenover. Want hoeveel ze 11, toch?
2: Ja, volgens mij als er 4 rode kaarten zijn, dan is de wedstrijd klaar.
1: What? Ja. Oh, dat wist ik niet.
2: Ja, je gaat niet 11 tegen 6
1: of 7. Ja, dat dacht ik al. Oké. Maar goed, praat verder.
2: Ja, en ik wist dat je nog meer. Je had ook de... Wie speelde nog meer eigenlijk? Even kijken. Zuid-Korea tegen Tsjechië.
1: Oké, ik ben benieuwd wie en?
2: Zuid-Korea gewonnen, volgens mij.
1: Oké. Ja.
2: Die weet ik even niet. Nee.
1: En nou, je wordt gemist.
2: Die wedstrijden zijn laat. Dus zeg maar, die heb ik gemist. Voor mij hebben ze. Ze begonnen.
1: Oké.
2: Ja. En dan hebben we het over de Caribische landen.
1: Ja.
2: Die beginnen morgen.
1: Op een zondag?
2: Ja.
1: Oké. Dus niet vandaag?
2: Nee.
1: Oh.
2: Ja, vandaag. In de nacht.
1: Oké. Dus vandaag om hoe laat? Wat, 2 uur 's nachts of zo?
2: 3 uur 's nachts speelt Haiti tegen Schotland. Ja, het zijn...
1: Hoe doen mensen dat?
2: Het zijn heftige tijden.
1: Maar hoe blijf je wakker?
2: Kijk, ik ben sowieso een nachtmens, dus ik ben sowieso wakker om die wedstrijd te bekijken. Maar 3 uur is wel heftig.
1: Jeetje.
2: Curaçao die speelt wel zondag om 7 uur.
1: In de avond?
2: Ja, tegen Duitsland.
1: Oké, dat is lekker.
2: Doen, ja.
1: Heb je lekker avond gegeten? Ga je
2: precies,
1: voor de buis zitten?
2: Ja.
1: Oké, dat is leuk. Oh, daarom zijn er natuurlijk ook zoveel evenementen voor Curaçao. Want het lekkere tijd. Je kan alles organiseren.
2: Ja, precies.
1: Oké.
2: Oké,
1: nou, ik ben eventjes speechless door Haiti. Oké, maar wat zijn jouw, hoe zeg je dat?
2: Verwachtingen?
1: Ja. En wat doe jij? Ga je ze allemaal thuis bekijken of...
2: Toevallig die van Curaçao ga ik bij een vriend van me kijken.
1: Oké.
2: Hij was jarig, dus dan viert hij het zondag.
1: Oh, en dan
2: samen,
1: WK.
2: Gaan met z'n allen kijken.
1: Ah, dat is leuk.
2: Dus, en Curaçao, en Haiti, als ik wakker ben, kijk het niet. Ja, dan kijk ik de samenvatting de volgende dag.
1: Wat zit er in de samenvatting? Zijn dat snippets van de wedstrijd?
2: Ja, samenvatting? Ja, is echt van de hoogtepunten.
1: Of is het gewoon een lab tekst?
2: Nee, echt de hoogtepunten.
1: Oh,
2: ik ga niet lezen.
1: Ja, weet ik het.

0: misschien net een krant of zo.
1: Nee, gewoon visueel op beeld gewoon.
0: Oké, en hoe lang duurt zo'n samenvatting dan?
1: Het hangt er vanaf. Je hebt sommige van 5 minuten, sommige van 11 minuten als het echt uitgebreid is. Als het echt een spannende wedstrijd is geweest, is het minstens 11 minuten.
0: Mm. Ja. Maar dat is echt heel kort in vergelijking met, ik snap het, een samenvatting, maar dat is echt heel kort.
1: Ja, maar je gaat geen samenvatting kijken van 20, 25 minuten.
0: Nee?
1: Dat kan ik niet.
0: Ja, weet ik het. Ik denk, ja, als ik een samen... Ik weet eigenlijk niet. Ik zocht een soort gelijke interesse ding, maar dat heb ik niet. Ik zocht echt iets waar ik interesse in heb, maar dat heb ik gewoon niet. Oké, maar ik had eigenlijk nog een vraag en ik ben het eigenlijk weer vergeten. Maar weet je, ik denk, we komen hier nog op terug. Daar heb ik nog tijd om na te denken. Ik heb dus 2 nummers klaarstaan van Curaçao en 2 nummers klaarstaan vanuit Haiti. Oeh, ik wilde ook een vraag stellen over Cape Verde. Oké, maar ik ga het bewaren.
1: Komt hierna.
0: Ja, laten we eerst gewoon lekker... We pakken het vliegtuig en we vliegen... naar Douchi Corsao toe, dus hierbij Blue Wave en Bontardi.

0: Ik zie het al. Snap je? Ja, ik heb gewoon, weet je, ik heb echt het gevoel gehad dat we in het vliegtuig naar Curaçao zaten. Maar goed, weet je, we gaan weer terug naar Nederland. Want ik was eigenlijk ook benieuwd, hoe zit het met Cape Verde?
1: Ja, die zit ook in het WK voor het eerst.
0: Ja, maar ja. Is dat ook dit weekend? Of dat is allemaal niet?
1: Die spelen maandag 15 juni tegen Spanje.
0: Ah, dus wacht even. Zijn er elke dag wedstrijden?
1: Ja, tot nu toe. Ja. Meestal zeg maar de groepsfase heb je elke dag wel een paar voetbalwedstrijden. En dan wanneer de kwartfinales beginnen, halffinales, dan zitten er een paar dagen tussen, zeg maar.
0: Oh?
1: Ja.
0: Elke dag. Ja. Dus wauw, hoe doen echte voetballiefhebbers dat met werk en zo dan?
1: Kijk, vorige week keek ik gewoon tijdens werk. Want dat is gewoon zeg maar in de middag. Maar nu, het is veel te laat. Gisteren was er een wedstrijd om 4 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Ik heb 10 minuten gekeken.
0: Ja.
1: En dan heeft het naar mij gekeken.
0: Want ik wilde net zeggen, dat is ja. Elke dag wedstrijden, verschillende tijden. Dat is, ja. Is bijna niet bij te houden.
1: Maar als voetbalfan is het wel echt heel fijn. Als het gewoon zeg maar op een schappelijke tijd is, dan is het wel echt fijn om gewoon zeg maar, het is gewoon lekker wegkijken.
0: Hmm.
1: Zet gewoon even voetbal op. Maar nu om 4 uur 's nachts, dat ja, is gewoon niet te doen.
0: Maar kijk je dan ook naar die mensen die achteraf of zo gaan praten? Zie je die oud-voetballers en zo ertussen?
1: Ik ben die persoon, ja.
0: Oh jeetje. Maar hoe noem je dat? Is dat ook, heet dat ook samenvatting?
1: Nabeschouwing.
0: Nabeschouwing.
1: Ja, ja. Oh, ja, analisten, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar is er ook eentje... Zijn er meerdere in verschillende landen? Dat wilde ik vragen. Dus heb je nu ook op Curaçao op televisie eentje? En,
1: ja, sowieso.
0: En Haiti ook ja. Eentje? En, ja. Ah.
1: Bijvoorbeeld België heb je ook op Sporza. Er zijn ook voetbalwedstrijden uit.
0: Ja.
1: En ik volg voetbal via daar. Dus niet via Nederlands.
0: Oh, waarom dan?
1: Want die gaan wat inhoudelijker in op de wedstrijden.
0: Oh.
1: In Nederland gaat het meer over van... ja, kijk wat hij aan heeft. Kijk wat hij doet. Kijk wat er gebeurt.
0: Oh, daar zou ik zitten dan. Ja.
1: Het is meer op de man af dan zeg maar echt inhoudelijk over de wedstrijden.
0: Oké. En dan heb ik nog wel... Oh, wacht, ik wilde nog een vraag stellen. Oh, waarom vergeet ik de hele tijd mijn vragen? Zo irritant. Nou, ik was dus ook heel benieuwd naar... Oké, dus je hebt dat. Maar heb je als persoon die kijkt naar voetbal... heb je ook wat te zeggen over wat ze bespreken bij zo'n net of zo? Of is dat niet zo? Bijvoorbeeld dat je op Facebook of Instagram kan gaan en dat je dan.
1: Die persoon ben ik niet. Nee. Ik kijk gewoon en that's it. Ik heb wel mijn mening gewoon in mijn hoofd, maar ik ga niet op Facebook en dan. Nee, dat heb je niet gezegd, dat klopt niet. Nee, hij is wel een goede voetballer. Nee. Zo ben ik niet.
0: Maar ze zitten soms toch ook met z'n allen aan een tafel?
1: Ja.
0: En dan praten ze en dan heb je journalisten volgens mij in het publiek? Of,
1: nee, het is gewoon, zijn gewoon meestal voetbalfans die ze uitnodigen in de...
0: Nee, ja, in de zaal. Oké, okay, ja. Ik ben over naar de volgende vraag. Maar oké, dus dat heb je. Dat is dus op televisie.
1: Ja.
0: Wat ik ga zeggen is eigenlijk ook op televisie. Maar je hebt ook dat ze zo aan een lange tafel zitten met een bondcoach.
1: Oh, en persconferentie.
0: Oh, persconferentie. Ja, ja. Oké.
1: Okay. Daar praten ze meestal over... je hebt een persconferentie voor de wedstrijd. Dan bespreken ze zeg maar, niet alles, maar soms geven ze wat weg als van die staat in de basis of die gaat spelen. Of wie geblesseerd is, wie niet geblesseerd is, wat ze verwachten van de wedstrijd. En na de wedstrijd heb je ook een persconferentie en dan praten ze over hoe de wedstrijd ging, wat ze wel goed vonden, wat ze niet goed vonden.
0: En dan heb je, die is meestal met één persoon, toch? Die is van heel dichtbij?
1: Ja, de bondscoach. Ja. Meestal de bondscoach en de aanvoerder van...
0: Oh, want ik wilde net vragen, wie kiest die voetballers uit die komen praten? Want ik heb heel vaak fragmenten gezien.
1: Ja, ja.
0: Dat ze over hun woorden struikelden. Of, weet je, dat soort dingen zie ik dan weer wel.
1: Ja.
0: En dan denk ik altijd, ja, maar wie kiest ze uit?
1: Ik denk de perschef, die bepaalt zeg maar, wie op dat moment... Sowieso altijd de bondscoach, dat altijd. En dan zeg maar, meestal de aanvoerder of de persoon die dan... de meeste impact heeft gehad in de wedstrijd, die veel doelpunten heeft gescoord. Dan kan die ook gewoon meepraten.
0: Oké, okay, en dan nog iets. Want heb jij de nieuwtjes gezien over de toegang die geweigerd wordt in Amerika?
1: Ja, ik vind het crazy.
0: Is dat ooit eerder gebeurd tijdens WK? Want ik zag die man van FIFA praten en die deed best wel luchtiger over.
1: Ja, voor zover ik me kan herinneren heb ik geen WK meegemaakt waar dit is gebeurd. Zeg maar dat een scheidsrechter is geweigerd. Voetbalfans zijn last minute zijn ze geweigerd. ja, zulke dingen heb ik niet meegemaakt bij andere WK's, nee.
0: Mm.
1: Ja, dat is wel crazy, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat is toch want, raar. Zeg
1: maar, wat ik zeg maar crazy vind, is dat de meesten hadden gewoon al een visa. Een visum.
0: Ja.
1: En ze zeg maar echt last moment, zijn ze dan toch geweigerd. Dat vind ik gewoon vaak.
0: Maar is er een reden uitgekomen?
1: Ja, als we er een beetje politiek op ingaan, is het, dit zijn meestal om landen waar Trump al heeft gezegd dat hij niks met zijn middel te maken wil hebben.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Nou ja, dan kom ik weer bij het stukje. Is voetbal politiek?
1: Nee.
0: Nee,
1: in principe
0: niet. Eigenlijk is dit nu best wel, weet je,
1: maar
0: waar gaat het heen?
1: Het is ook een machtskwestie, want natuurlijk, Donald Trump is nu een van de grootste mensen op de wereld.
0: Ja.
1: Het grootste, ja, de meeste macht op de wereld, zeg maar. En ja, de president van de FIFA, die heeft geen tegenspraak.
0: Ja, maar ja. Die zit tegen te drinken met Donald Trump van, ja, het is goed, het is wat het is.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat vind ik wel lelijk. Nou, dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen. Want nu praten we over politieke dingen terwijl we over voetbal
1: precies,
0: horen te
1: ja,
0: praten.
1: Ja, dat moet gewoon over voetbal gaan, vind ik. En
0: ja.
1: Als je, kom dan met de regels van vooraf, zeg maar. Zeg gewoon van, oké, jullie komen niet binnen, want hierom. Maar ga niet zeg maar last moment dan in
0: ja,
1: de regels okay, veranderen
0: mensen
1: en dergelijke.
0: Ja, oké, okay, nee, dat is lelijk. Ja, wat een gedoe zeg. En hoe denk je dat dit verder uit gaat pakken voor WK? Denk je dat het eigenlijk bij een nieuwtje blijft en we gaan lekker weer verder?
1: Ik denk dat het blijft gewoon bij een nieuwtje, ja.
0: Oh jeetje, dat is eigenlijk nog kwalijker.
1: Ja, vind ik ook. Maar, ja.
0: Maar goed, ik snap als voetbalfanaat, dan ga je niet denken van, nou ja, we gaan hier helemaal politieke dingen zitten oppakken.
1: Ja, precies.
0: Maar ik kan me wel heel goed inbeelden, als jij je land wil supporten en je komt opeens het land last minute niet in, nou, jouw hele WK is verpest gewoon.
1: Ja, klopt. Je hebt je er jarenlang, maandenlang op voorbereid.
0: Ja.
1: En dan gewoon in de week zelf hoor je van, nee. Je komt niet binnen.
0: Ja.
1: Ja. Wat het wel is, het is wel in 3 landen. Dus ik weet niet of Canada en Mexico ook zulke strenge regels hebben.
0: Het WK is in 3 landen?
1: Ja, Canada, Mexico en Amerika.
0: Is dat ooit eerder geweest? Dat kan ik me niet voorstellen. Goeie vraag. Het verhuist gewoon dus.
1: Ik weet wel dat EK ook in meerdere landen was. Maar WK, volgens mij... Ja, we hebben een aantal keer in meerdere landen geweest.
0: Ja? Oh, nou, daar heb ik het echt niet goed gevolgd. Crazy. Ja. Ik wist niet eens dat een ding was. Ik dacht, het is 1 land en...
1: Nee,
0: maar goed,
1: Mexico's
0: er is dus nog hoop in Mexico en Canada, toch? Als
1: ja.
0: fan en ook voor die scheidsrechter,
1: maar zeg maar, als je land daar speelt dan, hè?
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké, maar voor die scheidsrechter is er dus nu geen kans meer?
1: Nee.
0: Oh, dat vind ik echt... Ja, dus, vind ik echt balen voor hem.
1: Dat is gewoon klaar, ja.
0: Maar hij werd wel, had je gezien dat hij hartelijk ontvangen werd in zijn eigen land toen hij weer terugkwam?
1: Ja, het is ook echt een goede scheidsrechter. Hij is een heel talentvolle scheidsrechter. Dus ik vind het heel jammer dat het die kant is overgegaan.
0: Jeetje. Oké, nou ja. We gaan weer even, ja, we gaan zometeen nog even korter verder over praten. Maar tot nu, ja, we gaan nu nog even kijken. Ik wil het even toch nog een klein beetje context geven. Ik heb 2 nummers hier klaarstaan. Het zijn 2 compa-nummers. En het zijn 2 nummers afkomstig van Haiti. En ik denk, het muziek vanuit Haiti wordt gewoon niet genoeg belicht. Wat echt heerlijk muziek is. Heerlijk muziek. Dus ik heb net 2 geselecteerd. En ik denk dat jij echt lekker... op je stoel van links naar rechts gaat. Ik wil het aankondigen. Ik kan die namen ook weer niet uitspreken. Is het Dram?
1: Dram.
0: Het is een beetje Franstalig daar, toch? Is het Dram? Ja?
1: Ik was Dram. Ja, Dram.
0: Ik durf het niet, hoor. Nou, hierbij. En dan die tweede. Meji.
1: Ja.
0: Kondig jij ze maar aan. jij hebt de toon ervoor.
1: Hier heb ik. Kai met Meji. J'aime en 5 landen met Tony Mix, Campé Devant.
0: Oeh.

0: staan. Maar voordat we die gaan draaien, wil ik toch nog... Ik wil een grote shout-out geven aan Marieke. Want we hebben een bericht binnengekregen op onze WhatsApp. En het kon een bericht zijn die ik zelf had ingestuurd. Het bericht gaat als volgt. Vinden jullie het ook, dit is voor de ladies, vinden jullie het ook zo lastig als de wereld draait om voetbal en jij je moet aanpassen, terwijl wanneer jij een serie wilt kijken en jij hooked bent, jouw partner niet even enthousiast is? Zo, ik zeg je eerlijk, Marika, ik sluit me helemaal aan bij haar.
1: Ik ben het niet eens.
0: Ja, ik wist dat je dat zou zeggen.
1: Ja.
0: Laten we deze korte discussie aangaan, want ik, kijk, weet je, ik vind gewoon van, nee. Weet je, waarom ben jij het er niet mee eens? Laat me dat eerst
1: omdat, zeg maar, kijk, als ik voor mezelf spreek, ik ben wel iemand die eens in de zoveel tijd interesse toont in wat mijn partner kijkt.
0: Oké.
1: Okay. Maar mijn partner toont nooit interesse in voetbal. Maar ook echt nooit. Dus dat vind ik dan niet eerlijk.
0: Ja, maar kijk, weet je, voetbal heeft ook geen verhaallijn.
1: Ja, maar het gaat erom wat je partner kijkt. Het gaat er niet om wat je...
0: Dat is zo zwaar.
1: Dat je interesse toont in wat je partner kijkt, vind ik.
0: Ja, oké. Okay.
1: Denk je dat ik, zeg maar, 90 Days wil kijken?
0: Ja,
1: of nee?
0: Ja, nee. Ja, omdat weet je wat het is? Kijk, in het begin zeg je nee, toch? In het begin vind je het helemaal niet leuk. En dan denk je, oh, zo irritant. En dan na een tijdje kijk je even niet meer. En dan kijk je weer. En dan denk je, hè? Wat is ook alweer met Richard gebeurd? Hè, is Richard nu met haar? Hè, nee. Wat is er gebeurd dan?
1: Maar dat betonen dus interesse.
0: Maar snap je? Maar ik kan niet zeggen... Ik kijk naar jouw voetbal en dan zeg ik... Oké, shit, ik weet even geen voetbal naam. Virgil, zo heet hij toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Virgil met die...
1: Van Dijk, ja.
0: Virgil van Dijk, ja, ik weet niet. Je kan niet zeggen op het veld van...
1: Maar dat is het probleem. Waarom zoeken jullie er een verhaal achter?
0: Dan kom je erin.
1: Het is sport.
0: Ja.
1: Ja. Als je vragen die je kan stellen is van... hoe goed zijn ze? Is het een spannende wedstrijd?
0: Oké, eerst de 5 minuten en dan heb je antwoord gegeven.
1: Maar dat 5 minuten doen jullie niet eens. Niet eens die eerste minuut. Eerst wat jullie doen is... Mbappé ziet er wel leuk uit.
0: Strak kontje.
1: Ja, daar heb ik helemaal niks aan.
0: Ik ga stuk, maar ja, ik kijk er ook naar en ik denk, ja, weet je wat het is? Het is constant hetzelfde. En ik vind het wel spannend als... Bijvoorbeeld, ik heb de finale gezien van Spanje en Nederland. Ja. Ja, dat vond ik echt spannend. Die vond ik heel leuk.
1: Ja, ja.
0: En toen was ik echt van, oh my god, gaan ze scoren? Nee, weet je, dus dan zit ik erin. Maar anders denk ik gewoon van, ja, kijk. Ja, nee, het verandert gewoon niet. En in een serie denk ik, ja, daar zit een verhaal in. Ze gaat naar links en naar rechts. En die is teruggekomen vanuit het verleden. En haar kind blijkt van een ander te zijn. En snap je, it's building up like... Je bent klaar met serie kijken, je denkt er nog steeds aan.
1: Ja.
0: Je denkt nog steeds van, wow, Patrick, how? Snap je? En dan met voetbal, ja, oké. Ik kan me wel bedenken dat als een voetballer een doelpunt kon maken... en hij schopt hem niet erin... en het is talent, dat je daarna achteraf wel kan denken van, oké. Dat is wel een ding.
1: Ja, precies, maar die interesse is er niet.
0: Nee, dat is er ook gewoon
1: thuis
0: niet.
1: Thuis kijk ik gewoon voetbal op mijn telefoon en dan is 90 Days op tv.
0: Ja, ik hoor dat.
1: Vind ik niet eerlijk.
0: Ja, ik denk dat we hier gewoon nooit een compromis in kunnen sluiten, denk ik. Gewoon. Ik denk het is wat het is. Ja, ik kan me gewoon niet... Ja, als er iemand, dus Curaçao, Haiti of Nederland in de finale komt te staan... Dan gaan we gezellig zijn. Nee, maar dat is op mijn verjaardag, dus we gaan niet gezellig zijn. I'm sorry, het kan gewoon niet.
1: Zo gaat het.
0: Ja, vind ik echt heel erg. Maar goed, kijk. Oké, nog een laatste vraag. Want ik ben wel benieuwd. Als je het niet bij je partner kan vinden, toch? Stel je voor je kijkt naar een wedstrijd. Bel of app jij je vrienden?
1: Ja, ik zit in een groepsappje. Dan praat ik over de wedstrijd.
0: Tijdens de wedstrijd?
1: Ja.
0: Dat jullie gewoon zeggen, oh, wat doet hij nou?
1: Als het team slecht is of worden kansen gemist. Of...
0: Ja.
1: Ja, zulke dingen, dan spreken we dat gewoon, ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus je bent eigenlijk
1: daar
0: wel...
1: Daar vind ik wel mijn mensen die geïnteresseerd zijn. Ik word ook allemaal kijken.
0: Ik ga stuk. Nou, voor alle vrouwen en partners die lekker naar series kijken, jullie mogen mij een berichtje sturen, Rockefeller Babe. Ik kijk naar bijna alle series, dus ik sta aan jullie kant, Marieke. Ik sta aan jouw kant.
1: Ik niet.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, hè, dit weekend... is het WK nu in volle gangen. En dat betekent volgend weekend hebben we nog meer, of volgende week, hè, zaterdag, wanneer we er weer zijn, hebben we dus nog meer voetbal input. En misschien, hè, misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit. En misschien na dit WK hebben wij zo vaak over voetbal gesproken dat ik zelf ook ga kijken. Misschien. Je weet het niet. Je weet het niet, je weet het niet. Maar goed, ik had nog een nummer van Haiti klaarstaan. En die gaan we lekker luisteren. Dus hierbij Campe de Vaughan.

0: Yes, er is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En helaas moeten we afsluiten. Het was gezellig.
1: Zeker gezellig.
0: Fidi Geldem at Galaxy Radio. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier alongside my brother Ben Belmiro.
1: Yes, yes.
0: En we zijn er volgende week zaterdag weer met de leukste Caribbean nieuwtjes en muziek. Dus blijf vooral ook luisteren naar Galaxy Radio, want de avond is nog jong en er komt nog heel veel gezelligheid en lekkere nummers aan. Be safe en geniet van je zaterdagavond.
1: Later.

0: check it, check.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was er een kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd ermee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.

Ticket to the max. Please just rewind. Let me say it to the max.

Music. Lil Wayne begon als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook een enorme rol achter de schermen. Via zijn label Young Money Entertainment ontdekte hij supersterren als Drake en Nicki Minaj. Daarmee hielp hij de volgende generatie wereldsterren opbouwen en beïnvloedde hij de complete richting van moderne hip-hop. Zijn invloed hoor je vandaag terug bij vrijwel iedere moderne rapper. Artiesten als Future, Young Thug, Lil Baby, Travis Scott en Playboi Carti bouwden verder op Wayne's experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hip-hopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound, flows en artiesten van vandaag compleet anders klinken.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
2: Hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: Light.
1: This little baby.
0: Call me JT.
2: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
3: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: Galaxy Radio.
3: Listen, everywhere I go.
4: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. And listen everywhere you go.
0: This is Galaxy. It's 1 a.m. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
6: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
8: We call

0: Boos, you know what I'm saying?
1: Yo, wat chill dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag hoor je dat hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2. En straks gaan we luisteren naar Little Brother. En dan vertel ik daar ook even wat over. Maar eerst beginnen we, zoals elke week, met de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat is omdat Galaxy een spin-off channel heeft. En dat heet dan ook Galaxy Throwback Radio. Dat zat ik van de week weer te luisteren en dan hoor ik zo'n track voorbij komen wat dan echt zo'n classic is. En ja, dan moet ik daarmee beginnen. Ik heb het dit keer over The Far Side met Drop.

Ik doe niet.

Onsterfelijke woorden, helden daar. En dan de goede zaak van ver vooraan. Dat zijn we toch al tijdenlang gewend. Wat heeft u daar een ideaal opzet? Ik zal uw aanbod ongezien versmaken. Ik doe niet mee.

0: Je hoorde Diggy Dex met Barricade. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Diggy Dex. Dat later in de uitzending. Nu eerst Little Brother, zoals ze eerder beloofd. En dan gaan we draaien de track The Way You Do It. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over Little Brother zelf. Het was het jaar 1998. Fante liep rond bij North Carolina's Central University en zag daar Ninth Wonder en Source Magazine lezen. Zelf had hij er ook eentje in zijn handen en ze spraken elkaar daarop aan en gingen samen hangen. Nog geen 2 weken later ontmoette Fante, terwijl hij aan het rappen is, Big Pooh. En Big Pooh vertelde hem hoe dope hij zijn verse vond. En dus in nog geen 3 weken tijd was daar Little Brother geboren. Het kleine broertje van de Delas, de Tribes, de PE's out there. En uiteindelijk werd de movement nog groter en kwam daar de Just Us League. Met 8 MC's en 4 producers kwam deze kwam hieruit de ene naar de andere dope song. En allemaal in een soortzelfde stijl. Maar de basis van dat alles werd gelegd door Little Brother. En dankzij dus het openlijk lezen van een Source Magazine. Ze werden even bestempeld als de nieuwe Tribe en zelfs als de redders van hiphop. Nou, die veren in hun achterste hebben ze niet echt kunnen inlassen of waarmaken, naar mijn mening. Maar ze hadden de underground on lock. En ze waren gewoon de grootste beweging in die tijd. En iedereen wilde wel met ze werken of iets met ze te maken hebben. En dan weet je dat je iets unieks doet en dat je iets goeds doet en iets te pakken hebt. En dat hadden ze ook zeker met deze song. Little Brother, The Way You Do It.
1: Now.

0: Uit Nederland, Hip Hop Alliance featuring Down Low en Flip the Script met Nothing Like Viva. En bij deze ook echt een big, big, big shout-out naar Coolie D. En hij weet zelf wel waarom. En ja, ik vind gewoon dat gewoon een geweldige producer, rapper, alles bij elkaar. Dus bij deze, big shout-out naar hem. En gewoon geweldig persoon ook. Dat gezegd hebbende, over geweldige personen gesproken. Het is vandaag ja, natuurlijk zo dat er een interview weer is met dit keer Diggy Dex. En de eerste vraag die ik hem stelde was deze. Wat niet heel veel mensen weten, we go way back. Jouw muziek is inmiddels veranderd, maar jij lijkt niet te veranderen. En daarmee bedoel ik, zoals ik jou hoor in interviews, zoals ik jou zie op tv of op een podium, zo was je ook op het allereerste moment dat ik jou gewoon in levende lijven ontmoette. Er is een oprechte interesse in mensen en je bent erg benaderbaar. Is dit iets wat je van meet af aan hebt bepaald door jezelf zo neer te zetten van, als ik muzikant ben, dan ga ik zoveel mogelijk mezelf zijn en benaderbaar zijn. Niet zozeer als strategie, maar meer als levenshouding bedoel ik dat. Of heb je er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan en ben je gewoon zo? Wat het antwoord ook mogen zijn, waar komt het volgens jou zelf vandaan? Hoe je omgaat met mensen van buiten jouw inner circle, zeg maar. Alsof ze in je circle zitten.
1: Hey Danny, op de vraag hoe ik met mensen omga. Ja, ik denk dat dat iets is wat altijd al in me heeft gezeten. Ik ben altijd gewoon nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. En wat het verhaal is erachter. En dat me dan ook, dat kan dus van iedereen zijn. Dat kan van mijn oma zijn van 91 tot en met Guus Meeuwis. Iedereen heeft een verhaal. Ja, ik ben ook wel een beetje opgevoed. Gewoon behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wil worden. Maar het is ook een oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar mensen. En de achtergrond is.
0: Ja, hier was ik nou gewoon ook weer echt heel erg benieuwd naar van hoe dat nou eigenlijk zat. Heb ik je nooit gevraagd eigenlijk. Nou, bij deze wel. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Je hebt inmiddels heel erg veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Dat is een goede vraag. Wat hiphop voor mij betekent? Nou ja, hiphop is, weet je, het zit. Toen ik het ontdekte als 12-jarige, 13-jarige, sprak het me echt aan in me. Muziek heeft me dat altijd al aangesproken, echt op zielsniveau. Toen ik ook een kind was en de eerste dingen van mijn pa hoorde, van Paul Simon of de Beatles en later Michael Jackson, toen ik jaar 8 was, op en weer, raakte het me zo enorm dat ik wist ook niet precies waarom en hoe en wat en hoe het dan in elkaar stak, maar ik heb altijd wel een enorme, echt een enorme connectie met muziek gehad. En toen ik jaar of 10, 11 was, begon ik dat iets meer te exploren in rockmuziek en punk. Ik kwam ook al snel in aanraking met hiphop, maar wat daar vooral mee in aanspraak was een bepaalde directheid en ook wel een bepaalde DIY-mentaliteit die me altijd heel erg heeft aangesproken van je hoeft niet. Ik was te ongedurig voor de traditionelere weg van muziek. Ik heb wel 2 jaar gitaarles gehad, maar ik vond dat eigenlijk heel erg saai. En dat was ook een andere tijd, denk ik nog. Ik had een soort oude leraar waar je echt op een oude Spaanse gitaar moest leren. Maar ik wou gewoon akkoorden leren van Nirvana of zo, weet je. Dan zei ik van, leer maar gewoon die 4 akkoorden, want dan kan ik zelf een liedje maken. En ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om zelf iets te maken. En ik heb nooit, tot op heden, nooit zo goed gesnapt waarom mensen covers zingen. Omdat ik dan, tenminste, ieder zijn ding natuurlijk. Maar ik heb altijd heel erg de drang gehad om iets zelf te maken. En te denken van, waarom zou ik iets naspelen wat al gemaakt is als ik het zelf kan doen. En hiphop was in ieder geval in die tijd en voor mij nog steeds bij uitstek de muziekstroming om dat te doen. Je hebt niet veel meer nodig dan een beatbox en een rijke fantasie. Dus zo was het ook ooit begonnen voor mij in ieder geval. Weet je, gewoon met elkaar in een cijfertje staan of op een simpele beat. En op een instrument of van een plaat gewoon wat gaan rappen. Maar wel iets gaan creëren. Dus dat is, ik denk, de creatie en de puurheid wat hiphop altijd in zich heeft gehad, dat is en de rauwheid of zo daardoor, dat is iets wat mij veel waard is.
0: Ja, heel mooi antwoord. Hey, we gaan ook nog wel nieuwe muziek van je draaien, maar we gaan nu nog even way back. Samen met Eefje heb je een prachtig nummer gemaakt, wat mij betreft. En die heet God van het Niets Doen. En die hoor je nu.

0: listen everywhere you go.
1: Black Music
0: Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Usher zette begin 2000 de standaard voor moderne male R&B met hits, dance moves en performance.
3: This thing right here is our thing.
4: Aye. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
6: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.

0: Ja, ik blijf het zeggen. Je kunt het niet met heel veel eens zijn wat Johan Derksen allemaal uitkraamt. Maar wel met dat de wansmaak in Nederland regeert. Want anders was zo'n zangeres als Nina, die je zojuist hoorde, toch veel bekender. Dit is gewoon te bizar hoe goed zij is. Nina, N-E-E-N-A-H, zo schrijf je haar naam. En deze track heette Show Some Love. Ja, ik ben er helemaal weg van. Alles wat zij doet is ook gewoon geweldig. Haar featurings bij Frisco in het Nederlands. Tot aan, ja, ze kan zelfs engineering dingen. Ja, ik kan er niet over uitgepraat. Raken hier op Galaxy Radio bij Fleva in Jaeers. Waar het nu tijd is voor de concertagenda. Laten we daar maar gewoon ook gewoon gelijk mee doorgaan. Want er is wat te doen in het land. Geen hele lange waslijst dit keer. Maar wel een paar hele dope dingen die op de agenda staan. Want op 20 juni, Jodeci in Amsterdam in de AFAS Live. Dat is natuurlijk helemaal classic dat. En op 28 juni, Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Bodie Beach Zandvoort. En op 24 juni, Dilated Peoples in het depot in Leuven, België. En daar gaan we zo ook een track van draaien, maar niet voor ik dit nog even mededeel. Heb jij binnenkort een event, een concert, een gig, wat dan ook, te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten en wie weet neem ik het op in deze agenda. En zojuist liet ik al weten, we gaan Dilated Peoples draaien. En dat doen we met de track Reach Out.
1: Yo.

0: My man Deems en Q, samen met Benjamin Epps met Apex Predators. En er zit toch geen woord Frans bij als ik zeg dat dit doopnus is van de lage landen? Kom op zeg. Hey, ja, check daar meer van. Hou hem gewoon heel goed in de gaten, want hij dropt de ene na de andere release die klinkt zoals dit. Zo doop dus. En pas ook nog die remix met Dope D.O.D. en dan weer meer remixes. Ja, het blijft maar komen en het blijft maar doop. Dus houd het in de gaten wat hij allemaal dropt. Hey, nu tijd om binnen Nederland te blijven, want we gaan door met het interview met Diggy Dex. En ik zei hem, je hebt inmiddels zo'n beetje elk podium wel gezien. En ook met super veel verschillende mensen mogen samenwerken. En ook heb je nu al zo'n bulk werk uitgebracht, dat je ook al ontzettend veel gezegd hebt. Dus waar haal jij de inspiratie vandaan om na al die jaren nog steeds nieuwe invalshoeken te vinden in teksten en nieuwe doelen te vinden op muzikaal gebied? Wat maakt het dat jij nog niet het gevoel hebt dat je al alles gezegd en gedaan hebt, zoals veel collega's die intussen gestopt zijn?
1: Ondertussen ben ik inderdaad al best wel lang actief. 20 jaar solo alweer. Mijn eerste soloalbum kwam uit in 2006. En mijn 8e soloalbum Tempo Giusto vorig jaar. Dan moet ik er even goed naar. Ja, dus. En daartussenin nog een heleboel losse projecten, singles, EP's, samenwerkingen. En daarvoor natuurlijk met de RC. Ik heb nooit heel veel last gehad van writer's block. Ik vind het altijd leuk om iets te maken. Maar ik merk met de jaren dat je het ook wel, net als met alles, je moet het wel blijven voeden. Dat kan gewoon het leven aan zich zijn natuurlijk, van wat er in mijn leven gebeurt. Geboorte van kinderen, het ouderschap, het loslaten van oude vriendschappen. Weet je, het leven zelf biedt genoeg inspiratie. Maar ik haal het ook wel en ik probeer het ook wel op te zoeken in andere kunststromingen. Als in de zin van film, theater, andere muziek natuurlijk, poëzie. Boeken die me ook weer aanzetten tot, hey, dit is wel een interessante gedachte. Ik denk dat het wel begint, daar heb je hem weer, bij de nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. En jezelf ook weer proberen te blijven verrassen op een bepaalde manier.
0: Hele goede adviezen zitten in dit antwoord verworven. Dankjewel daarvoor. Even aanhakend op de vorige vraag. Binnen de hiphop, vooral in de begintijd van DHC, was het bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om binnen een bepaald hokje te blijven. Anders was je niet real. Het voordeel is dat er een bepaalde maatstaf aan kwaliteit bewaakt werd en gehandhaafd werd. Het nadeel is dat je jezelf creatieve beperkingen oplegt en dus jezelf in een hokje laat duwen. Je zou zelfs kunnen stellen van is het niet juist extra real als je niet meer binnen bepaalde hokjes blijft. Maar hoe ervaar jij dit? En wat heb jij geleerd van al die samenwerkingen met al die mensen uit totaal andere scenes die zichzelf niet dat soort dingen opleggen? Welke verrijking heb jij daarvan meegenomen van deze inmiddels talloze ervaringen?
1: Muziek is voor mij bij uitstek een middel om te verbinden, denk ik. En nieuwsgierigheid te triggeren. Dat heb ik altijd wel echt dol geweest op alle genres muziek. Met één uitzondering trouwens, dat is de elektronische kant, zeg maar. De dance, de house, dat nooit zoveel feeling mee gehad. Maar al het andere, van R&B tot soul, tot ska, tot reggae, tot emo, tot allerlei. En ook in alle talen, of het nou Italiaans of Spaans of Duits is, of weet je, rap, heb ik altijd een enorme liefde voor gehad. En ook uiteindelijk kan muziek verschillende emoties oproepen. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Of je nou weet je, vroeger een nummer had van de Rolling Stones of van Public Enemy. Je kan er altijd wel iets uithalen wat resoneert met jouw leven. En natuurlijk, je hebt je smaak en je hebt je voorkeur. Dat is natuurlijk ook zo'n bekend wetenschappelijk onderzoek, dat je grootste voorkeur zich ontwikkelt in je puberteit natuurlijk. Zoals een heleboel voorkeuren zich dan ontwikkelen. Dat is bij mij jaren 90 muziek. En mainly hiphop. Dus dat merk ik ook. Als ik een Wu-Tang nummer opzet, dan ben ik weer 14. En dan voel ik me goed. Tegelijkertijd is muziek ook voor mij iets wat verandert. Net zoals een mensenleven. Evolueert. En daar zit hem wel de schoonheid in, denk ik. Dat ik net zo goed, en daar heb je hem weer, nogmaals voor die nieuwsgierigheid, ik het interessant vind om te kijken van, hoe werkt bijvoorbeeld Paul de Munnik in de studio als Nielson, als Kraantje Papi, als iemand als Hef of zo, weet je wel. Dat, uiteindelijk zijn we allemaal bezig met hetzelfde. Gewoon echt, je voelt iets, je denkt iets en dat wil je op een zo mooi mogelijke manier voor jou brengen. En of dat nou via rap is, of via zang, of via metafoor, of via directheid, of op een drum, of op alleen een piano. Dat is dan, wij spreken bijzaak, wel een hele interessante bijzaak, want dan creëer je ook je eigen wereld ermee. En die wereld is eindeloos. Maar in essentie begint het wel bij dat het niet zoveel uitmaakt of je nou een beetje campy bent of... ja, noem eens iets. Of Fleming, whatever. Je wil uiteindelijk iets vertellen, je wil graag iets delen. En ja, dat is mooi aan muziek.
0: En mooi verwoord weer. Dankjewel daarvoor. Straks meer van dit interview. Nu gaan we echt, echt way back. Naar de Amersfoortse coöperatie, oftewel DAC. Met excuses.

0: Wat een classic hier tijdens Black Music Month op Galaxy Radio. Hier bij Flava in jouw ears. En daar is het nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then. Still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, ik geef je even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf vertellen, waarom die track voor hun dan zo speciaal is. En zelfs daar houdt het niet bij op. Nee, dat feest gaat nog verder, want aan het einde van het jaar maakt collega en de one and only DJ Lowpro een mixtape van al die inzendingen die heel het jaar zijn binnengekomen. En dat is de allerlaatste uitzending van het jaar. Dit keer heb ik niet zomaar een inzending. Ik heb een inzending binnengekregen van Paaf Music. En zijn keuze vertelt hij nu zelf.
1: Yo, what's good, peoples? Dit is Paaf Music. En mijn throwback track komt in 1998. De eerste track van het Soul Survivor album. Pete Rock op de productie en de hook. Een hele vette versus van niemand minder dan Inspector Deck en Corrupt. Het is de eerste track die ik pompte in mijn eerste ride. En nu, 28 jaar later, nog steeds in rotatie. Dikke rhymes, dikke beat, dikke cuts. Alle ingrediënten voor een vette plaat. Big up, Danny, DJ Lowpro, Flavor in Years, baby. Way beyond your freshman attempts. Peace.
2: Ladies and gentlemen.
3: I like to know.
2: Are you ready for start time?
4: Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know.
2: Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement.
5: You know what I'm saying?
6: Thank you.

0: 029, 4x2. 1 minute, 2 answers. That's keeping the culture moving. The Element Chain, the hip-hop estafette on Galaxy Radio.
1: Pass it on to the next. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.